is a rapture in blue, with a world far away.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Iran, dat meldt het Amerikaanse leger. Daarbij werden onder meer raketlanceerplatformen en schepen in de straat van Hormuz geviseerd. Volgens het leger waren die zeemijnen aan het leggen. De aanvallen komen er nadat er de voorbije dagen meldingen waren dat er een vredesakkoord zat aan te komen. Intussen laat de Amerikaanse buitenlandminister Rubio weten dat het nog altijd de bedoeling is om de onderhandelingen verder te zetten. Ook de Rode Duivels ondervinden hinder door de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke gisteren. Daardoor zullen ze vandaag niet trainen in hun eigen oefencomplex, maar wel in Neerpede in het trainingscentrum van Anderlecht. Bij de brand zijn onder meer asbestdeeltjes vrijgekomen. En voetballer Christos Tsolis van Club Brugge is verkozen tot beste speler van het seizoen op de Pro League Awards. En dat dankt hij aan zijn team, zegt Tsolis.
3: It means a lot because we have an amazing season as a team. That means that I really helped my team to succeed this year. And I'm very happy about that.
2: Bij de vrouwen won onze landgenote Aurélie Reinders van OH Leuven. De Servische middenvelder Alexander Stankovic van Club Brugge werd talent van het seizoen. En Wouter Franke van STVV de coach van het seizoen. Het wordt weer een prachtig zonnige dag. Tropisch warm, 32 graden. Morgen is er ook veel zon en dan wordt het 26 graden. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima rond 27 graden.

0: Trein- en buspersoneel krijgt nog dit jaar bodycams. En het komt ook bij de brandweer. Dat heeft de federale regering goedgekeurd, omdat er al maar meer agressie is tegen personeel van het openbaar vervoer en hulpverleners. Je hoort Inne Pieters van De Lijn.
1: Het voornaamste is natuurlijk dat wij zien dat er toch wel vaak agressie is, zowel richting chauffeurs als richting controleurs. En door daar beeldmateriaal van te hebben, hopen wij dat het duidelijker is wat de aanleiding is en dat mensen zich ervan bewust zijn dat ze gefilmd worden. En we hopen dat op die manier uiteraard het aantal agressiegevallen sterk zal dalen.
0: Gisteren raakten nog 5 medewerkers van De Lijn en 2 agenten gewond bij een grote vechtpartij op de kustram in De Haan. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Iran, dat meldt het Amerikaanse leger. Daarbij werden onder meer raketlanceerplatformen en schepen in de straat van Hormuz geviseerd. Volgens het leger waren die zeemijnen aan het leggen. De aanvallen komen er nadat er de voorbije dagen meldingen waren dat er een vredesakkoord zat aan te komen. Intussen laat de Amerikaanse buitenlandminister Rubio weten dat het nog altijd de bedoeling is om de onderhandelingen verder te zetten. Rode duivel Romelu Lukaku gaat nog door tot het WK van 2030. Hij is klaar om weer te voetballen. Hij voelt zich ook al maar fitter. Dat zegt hij zelf in een interview met het Nieuwsblad. En dat na zijn zware blessure aan zijn heup. Lukaku zal nog niet meteen meespelen tijdens de WK-openingsmatch van de Rode Duivels. Maar in een later deel van het toernooi zal hij zeker iets kunnen betekenen, zegt hij. Voetballer Christos Tsolis van Club Brugge is verkozen tot beste speler van het seizoen op de Pro League Awards. Tsolis heeft er een topseizoen op zitten. In de gewone competitie was hij goed voor 17 doelpunten en 23 assists. Dat heb ik allemaal te danken aan mijn team, zegt Tsolis.
2: It means a lot because we have an amazing season as a team. That means that I really helped my team to succeed this year and I'm very happy about that.
0: De Servische middenvelder Alexander Stankovic, ook van Club Brugge, is verkozen tot talent van het seizoen. Wouter Franke van STVV is dan weer de coach van het seizoen. En voor de Pro League Awards was er nog een feestje voor Club Brugge. Op de Grote Markt van Brugge werd hun 20e landstitel uitgebreid gevierd. Zo'n 8000 supporters waren daarbij aanwezig. Clubspeler Romeo Vermand.
3: Ik denk als een jongen van de club, een jongen die heel de jeugdopleiding heeft doorlopen, is dat geweldig. En om dat met iedereen hier te vieren op de markt is dat is super. En ik denk dat ik tot op het moment van nu nog altijd niet besef dat we effectief kampioen zijn. En dat dan nog even een weekje tijd nodig heeft om door te dringen bij mij. Maar ik ben zo gelukkig en ik probeer van elk moment te genieten.
0: Opnieuw stralend weer en warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser, zo'n 26 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima rond 27 graden.
4: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
5: Dag Robert. Storen we niet?
6: Nee, kom binnen.
5: Onze kleine is er ook bij.
6: Hallo.
5: Die is een kettingetje van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
6: Allee, maar dat past toch nog?
5: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
6: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier ik kom. Geniet er maar van, jongen.
7: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
8: Zeg, Josfien, zijn dat aknieën die zo kroken en piepen?
9: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
8: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
9: Wie is dat? Ook een kinesist?
8: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
10: Je kan Oraliften bereiken op 03-218 4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
11: Zoekt u even meubels?
12: Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

0: tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh, maar het dikke teeste leeg.
2: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
7: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijken en feesten in verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Jumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
8: Radio Minerva.
9: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Er komen nog dit jaar bodycams op het openbaar vervoer. Bij trein- en buspersoneel en ook bij de brandweer. Dat heeft de federale regering goedgekeurd in de strijd tegen de stijgende agressie. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder vraagt er al langer om.
11: Bodycams zijn natuurlijk niet heiligmakend, maar kunnen wel helpen. Eén, omdat het afschrikwekkend werkt. En ten tweede, omdat je ook bewijsmateriaal ondubbelzinnig vastlegt. Hè. Dus we zijn al een tijd vragende partij om ook onze controleurs en ook de chauffeurs te kunnen uitrusten. Maar dat lijkt me een belangrijke stap in de goede richting.
10: Zondag raakten nog 5 medewerkers van de lijn en 2 agenten gewond bij een grote vechtpartij op de kustram in De Haan. In Tubeken in Waals-Brabant blijven de scholen en crèches vandaag dicht. Dat is een gevolg van de zware brand daar gisteren in een kledingfabriek. Daarbij zijn veel rook- en asbestdeeltjes vrijgekomen. Hoe de brand is ontstaan wordt nog onderzocht. Het parket gaat voorlopig uit van een ongeval. Een kwart van de werknemers in ons land heeft fysieke klachten door het werk. Meestal lage rugpijn op de werkvloer. Dat zegt preventiedienst Mensura. Maar opvallend, voor het eerst in 5 jaar tijd stabiliseert het aantal werknemers met fysieke klachten. Volgens Mensura zien we daar de eerste effecten van de ergonomiewet die 2 jaar geleden werd ingevoerd. Werkgevers moeten sindsdien zorgen voor meer ergonomie tijdens het werken, bijvoorbeeld betere bureaustoelen. Justitie betaalt elk jaar meer en meer om brieven te versturen, terwijl alles digitaler wordt. Het kost nu al bijna 22 miljoen euro of bijna 2 miljoen per maand om bijvoorbeeld gerechtsbrieven te versturen of afschriften van vonnissen en arresten. N-VA heeft die cijfers opgevraagd. 5 jaar geleden ging het nog om minder dan 20 miljoen per jaar. Volgens justitie worden er minder brieven verstuurd, maar worden de postzegels duurder. Rode duivel Romelu Lukaku gaat nog door tot het WK van 2030. Hij is klaar om weer te voetballen. Hij voelt zich al maar fitter. Dat zegt hij zelf in een interview met het Nieuwsblad. En dat na zijn zware blessure aan zijn heup. Lukaku zal nog niet meteen meespelen tijdens de WK-openingsmatch van de Rode Duivels, maar zeker wel later in het toernooi, zegt hij. En voetballer Christos Tsolis van Club Brugge is verkozen tot beste speler van het seizoen op de Pro League Awards. Tsolis heeft er een topseizoen op zitten. In de gewone competitie was hij goed voor 17 doelpunten en 23 assists. Dat heb ik allemaal te danken aan mijn team, zegt Tsolis.
12: Means a lot because we have an amazing season as a team. That means that I really helped my team to succeed this year and I'm very happy about that.
10: De Servische middenvelder Alexander Stankovic, ook van Club Brugge, is verkozen tot talent van het seizoen. Wouter Franke van STVV is dan weer de coach van het seizoen. Opnieuw stralend weer en warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser, zo'n 26 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima rond 27 graden.
3: Ik ben een historisch fan!
13: Right, dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
14: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
15: En ook altijd herkenbare toestanden, dat zij beschrijft. Hè.
13: Ze sloten een beest in bed, maar Jasper.
14: Tournee Jubilee, van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info, annelissen.com.
16: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
17: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
16: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
17: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
16: 0485 54 87 85.
18: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
19: Aha, aha, aha. Minerva.
20: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
21: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met film van Walen.
22: Adverteren doe je bewust.

0: liefde in al zijn vormen en dan nog wel netjes grammaticaal uitgelegd. Kijk, dat is het opzet van Gunter Neefs op deze dinsdagochtend, de 26e. Wij vertrokken voor 2 uur lang muziek en amusement en informatie als het een beetje kan. Dit is Minerva's.
1: Goedemorgen Antwerpen. Vandaag ook met Willem van Walen.
2: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
3: The beast is back.
4: Radio Minerva.
0: Volgt u de dagelijkse pers ook wel een beetje? Schokkende berichten in de media. Zoals ex-ministers die zomaar door het rood mogen rijden en daar niet eens voor gestraft worden. En als ik eens 1 of 2 kilometertjes te hard volgens de flitser rijd, dan kan ik betalen. Pagare, payé, jawel, onmiddellijk zoals dat heet. En zo niet, komen ze achter u aan. Kijk. Er zijn mensen die iets mogen en er zijn erbij die veel meer mogen. Oftewel, zoals een filosoof het ooit zei, alle mensen zijn gelijk, maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen.
5: Nu wat van de wereld leven we nou.

De mens moet dat op zijn dinsdag zo eens kunnen zeggen. Hè? Tom Jones, Come to Me en Nilsson, Everybody's Talking. De hele week lang al zitten wij met dat bericht in ons hoofd over Margrietje, die sympathieke madame uit de Noorderkempen. Ik heb haar 2 keer mogen ontmoeten en dat waren 2 hartelijke ontmoetingen, dat moet ik toegeven. Sympathieke madame, ze zit in ons hart. En dat haar nu dat moet overkomen, ach, Margriet, je wenst dat je ergste vijand niet toe. We hopen dat je nog het beste er mag van maken, meid. Wij zullen jouw muziek nog vaak draaien over ditjes en datjes.

Met de trein zou je er al zijn. Ja, dat wordt zo vaak wel eens gezegd. Maar of dat zo is, ik weet het niet hoor. Hoe zit dat trouwens met dat station hier op Linkeroever? Marcheert dat zo een beetje? Ja, als het slijk van het perron is, dan kan er veel natuurlijk. Hè. Tijd om er eens een Italiaans dingetje tegenaan te gooien. Pino D'Angio en Giovanni. Ik ga op zoek naar regionale informatie voor u.

0: Morgen Antwerpen. Probeert men u ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar worden toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos. Yeah! Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik maar. Minerva.
1: De Van Hunxel doet tot bekering. Maar er is meer dan alleen bekering in het Minerva-café.
2: Oh ja? Of au vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Frans is dat manneke.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
3: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
0: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
5: Evergreens en crooners, sinds 1982. Dit is Radio Minerva.
6: Radio Minerva.
7: Goedemorgen Antwerpen.

Frankie Avalon, Bobby Socks to Stockings. Meisjes veranderen en vrouwen worden groot, zoals dat heet. Hè. De tijd van de witte sokjes is voorbij. Het zijn nu nylons of andere vrouwelijke kledingstukken. Je kan het zo gek niet verzinnen. En dan meestal van die zware boots daaronder. Dat zie ik bij jonge dames wel eens meer. We moeten wat vertellen over de top 1000 van Radio Minerva. Dat doen we ook vanmorgen. Een hele week lang hoor je in augustus de top 1000 alweer. De favoriete platen van onze luisteraars door u zelf gekozen. En ook u kan uw stem laten gelden. Vanaf nu kan je gaan stemmen op jouw muzikale helden. En dat doe je via onze website www.radiominerva.be. Je mag zoveel keer stemmen als je wil, maar je kan maar één keer op hetzelfde liedje stemmen. Het is maar dat u het weet.

Om de vraag naar literatuur nog wat aan te zwengelen. Kinderen moeten lezen, want dat is belangrijk. My Heart is an Open Book. En dat was Carl Dopkins na Radio en Ray Parker. Zo'n dinsdag, ach, dan weet je dat de week goed en wel op gang is getrokken, hè. En wij doen dat hier 's morgens met Goeiemorgen Antwerpen bij Radio Minerva. En het goede nieuws zou zijn dat aanstaande vrijdag collega Danny van Tichelen weer op post is. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan hem met warme en open armen ontvangen, zoals dat heet.

0: Conny van den Bos. Wat heeft zij toch schitterende muziek gemaakt. En dit nummer hoorde ik vorige week bij collega Wilfried in Broodje Muziek. Het is waar, want er zitten culinaire heerlijkheden in verborgen. En dan is het bij Wilfried in dat programma altijd prijs. Gaan we een dansje maken op deze dinsdagochtend? Mij gedacht zeker.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Einde van dit eerste deel. Goedemorgen Antwerpen op deze dinsdag. Straks niet vergeten, vanaf 10 uur, er is geen Minerva-service vanmorgen. Dus niet dat u gaat bellen en straks dingen wil gaan aanbieden. Nee, de Minerva-service, die jongens zijn met vakantie. Volgende week dinsdag zijn ze weer terug op post. En wij zijn er na 9 uur. Blijf bij ons, blijf bij Minerva.
1: Willem van Walen.
2: De hit van de zon op de radio van je hart.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: In Vlaanderen lopen er 41 onderzoeken naar militaire wapenleveringen, dat schrijft De Morgen. Vorig jaar en begin dit jaar werd er voor 4,5 miljoen aan materiaal in beslag genomen, voornamelijk onderdelen van militaire systemen, dus geen afgewerkte wapens. Opvallend, een deel daarvan had Israël als bestemming. Vandaag zijn er in het Vlaams parlement hoorzittingen over een nieuw wapenhandeldecreet van minister-president Matthias Diependalen. De jongen van 17 die gisteren in Grimbergen in het kanaal van Willebroek is gevallen, is vannacht overleden in het ziekenhuis. Dat meldt het parket. Het blijft onduidelijk hoe de jongen in het water is gevallen. Het onderzoek daarnaar is volop aan de gang. Bij de lijn is er vandaag overleg na de zware vechtpartij zondag op de kustram in De Haan. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Er is al maar meer agressie op het openbaar vervoer. Daarom mogen chauffeurs en controleurs binnenkort bodycams dragen. Dat heeft de regering afgeklopt. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder vraagt daar al langer om.
6: Bodycams zijn natuurlijk niet heiligmakend, maar kunnen wel helpen. Eén, omdat het afschrikwekkend werkt. En ten tweede, omdat je ook bewijsmateriaal ondubbelzinnig vastlegt. Dus we zijn al een tijd vragende partij om ook onze controleurs en ook de chauffeurs te kunnen uitrusten. Maar dat lijkt me een belangrijke stap in de goede richting.
5: En ook brandweermensen mogen die bodycams dragen. Een kwart van de werknemers in ons land heeft fysieke klachten door het werk. Meestal lage rugpijn op de werkvloer, dat zegt preventiedienst Mensura. Maar voor het eerst in 5 jaar tijd stabiliseert het aantal werknemers met fysieke klachten. Volgens Mensura zien we daar de eerste effecten van de ergonomiewet die 2 jaar geleden werd ingevoerd. Werkgevers moeten sindsdien zorgen voor meer ergonomie tijdens het werken, bijvoorbeeld betere bureaustoelen. En het is een belangrijke week voor kroonprinses Elisabeth. Zij studeert deze week af aan de Universiteit van Harvard in de VS. Ze krijgt haar diploma openbaar beleid. Er zijn elke dag activiteiten, met donderdag het hoogtepunt, vertelt koningshuiskenner Wim de Hanschutter vanuit de VS.
7: Dan ga je Elisabeth samen met haar medestudenten door de straten zien in een zwarte toga, een vierkant hoedje op het hoofd. Ze gaan uiteindelijk eerst een grote openluchtceremonie bijwonen met alle studenten en met 32.000 genodigden. Koning Filip en koningin Mathilde komen vanmiddag in Boston aan. Ze hebben zich ook aangemeld voor elke ceremonie, voor elke receptie, voor elke audiëntie.
5: Volgens sommige bronnen neemt Elisabeth daarna een sabbatjaar en plant ze onder meer een zeiltocht over de oceaan. Opnieuw stralend weer en warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser, zo'n 26 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm, met maxima rond 27 graden.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
10: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
11: De Robert? Wie is dat?
10: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
11: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroken?
10: Wat hadden wij weer al gedacht?
3: 150 euro, hè? En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
12: Zwaasdingen?
3: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingetje van ons Maar Commune, dat bracht dus de max op, hè?
12: Geef je nummer dan nog eens, schat? Want onk José die had ook nog van alles liegen.
3: Robert de Expert. 0-326-93-93.
12: Welk bedrag had hij nog gedacht?
3: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
13: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
2: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
14: Ik ben een historisch feit, dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument en dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
15: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
16: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
14: Ze sloten een beest in bed, maar Jasper.
15: Tournee Jubilee, van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info, annelissen.com.
17: Zorgbedrijf Antwerpen, met Kim van de klantendienst.
18: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
17: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
18: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
17: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
18: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
17: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
19: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
20: Merci, Immobiep.
21: Aha, aha, aha. Minerva.
19: Radio Minerva.
22: Goedemorgen, Antwerpen.
23: Willems on the radio.
24: Minerva.
25: Alle senioren willen hem horen.
26: Goedemorgen Antwerpen.
27: Willems on the radio.
28: Goedemorgen Antwerpen.

Je ziet ze vaak op televisie, allerlei wereldleiders die zich in bochten moeten wringen om een deftige uitleg voor iets te geven. En dan nog hoor, moet er altijd een reden zijn? Nee, zegt Diana Krall, I Can't Tell You Why, opener van dit tweede deel op deze dinsdag, de 26e. Goedemorgen en welkom bij Minerva.

Sandy Shaw zat in een Burt Bacharach flow. Zij het dan wel in het Duits dit keer. The Box Tops en je hoorde zo net ook The Virtuous met de Guitar Boogie Shuffle. Je hoort zo tijdens de dag op regelmatige basis bij Minerva onze nieuwe snoepplaat. En dan vragen mensen wel eens, wat doen jullie met de vorige? Wel, die halen we af en toe nog wel eens boven. Zoals deze, Tammy Nelson.

Ingriani, jawel, mevrouw Jacques Raymond dus. We halen ook haar mooie songs nog eens van onder het stof. Niets kan nog mooier dan jouw liefde zijn. En Tammy Nelson dus, Are You Sure? Af en toe diepen we uit de dozen met platen uit de jaren 80. En dat is ondertussen, ook al meer dan 40 jaar geleden, nog eens van die hits op waarvan je denkt, tja, dat is lang geleden. Dit is er zo eentje. Tanita Tikaram.

Brooke Benton kon het ook niet helpen en Suzanne en Freek lieten zich lekker gaan op de tonen van een Dolly Parton hit, Jolene. Suzanne en Freek momenteel dus aan grootse concerten in hun eigen regio bezig, namelijk in de Gelrodroom in Arnhem. Zo dadelijk, mededelingen van huishoudelijke aard, maar eerst dit mooie ding, Neil Diamond, met een witte meeuw mee op de vlucht van de zee, Jonathan Livingston Seagull.

0: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
1: Hallo Bompa, ik zou u willen uitnodigen om met mij te gaan eten in het restaurant De 17 Gouden Bestekken. De carpaccio van ossehaas met oesterdressing is daar fantastisch.
2: Wel, schattige, dat is hier, Lefana.
3: Maar wat je me nou echt de plezier mee zou doen, hè? Dat is met mij een bakhoring met ajoensaus te gaan eten in het Minerva Café.
2: Dat is geleden van juist na de oorlog. Toen hadden we niks anders. Je moest iets weten.
1: Wacht, Bompa, dat is afgesproken. Ik reserveer nu nog voor deze vrijdag. Want een bakharing, dat wil ik ook wel eens proeven. En dan kan je me alles over vroeger vertellen.
4: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

We zaten qua thermiek wel goed vanmorgen op deze dinsdag. Zo net hoorde je moeder en dochter Larissa en Sterre, Vleugels op de Wind, The Crazy Legs van Gene Vincent en Neil Diamond met Bee uit die film over die witte meeuw. Jaren 70, weet u nog wel. We gaan richting 10 uur op deze dinsdag, straks na 10. Ik moet het je toch nog eens duidelijk meegeven, is er geen Minerva Service. Helaas, de continue muziek doet even zijn werk, tot aan het broodje muziek van Wilfried uiteraard. Volgende week zijn de jongens van de Minerva Service terug uit vakantie.

Sommige artiesten dragen onze voorkeur en ze moeten niet eens van zover komen. Uit Middelburg bijvoorbeeld. Danny Vera, en hij scharrelde een compagnon aan zijn zijde. Marlon Pitchell. Try Again. Wat een prachtding is dat, zeg. Nog snel, de Coasters, om het een beetje zonnig af te sluiten hier vandaag.

0: En dat betekent ook meteen einde van deze Goedemorgen Antwerpen op deze dinsdag. Zo dadelijk na 10 uur is er 2 uur lang rustige, continu non-stop muziek. En om 12 uur, als alles mee zit, zit Wilfried hier voor zijn broodje muziek. Wat mij betreft graag tot morgenochtend.
1: Waar? Van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo kraken ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè?
2: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de 4 huwelijken van bruidsmeisjes.
3: Oh man, het dikke teester leeg.
4: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
5: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
6: Ik zou toch liever een jeans dragen.
2: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
7: Allemaal zo romantisch.
2: Tot binnenkort in het EWT.
8: Let's go, bitches!
9: Ontdek nu bij Soetens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Soetens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijken en feesten in verschillende pasvormen voor jong en oud. Soetens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Soetens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op soetensherenkledij.be.
1: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
11: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
10: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
12: In Buggehout in Oost-Vlaanderen is een schoolbusje gegrepen door een trein. Er is nog veel onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd en of er slachtoffers zijn, maar de situatie is wel ernstig. De politie en de hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Door het ongeval is het treinverkeer tussen Den Dermonde en Londerzeel onderbroken. Daar rijden vervangbussen. Ook op de E19 richting Antwerpen, ter hoogte van Sint-Joop in het Goor, is een zwaar ongeval gebeurd. Alle rijstroken en ook de pechstrook zijn versperd. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum waren 7 voertuigen betrokken bij het ongeval. Meerdere mensen zijn ook bevrijd moeten worden door de brandweer. De verdere afhandeling gaat wellicht nog lang duren. Je blijft daar dus beter weg. En deze week bereikt kroonprinses Elisabeth een belangrijke mijlpaal. Ze gaat afstuderen aan de Universiteit van Harvard in de VS. Ze heeft dan haar diploma openbaar beleid op zak. Wat ze daarna gaat doen is nog niet helemaal duidelijk, vertelt koningshuiskenner Wim de Handschutter vanuit de VS.
13: Wat ik al opgevangen heb de voorbije weken en maanden is dat ze niet direct aan de slag gaat gaan voor het koningshuis in de zin van als actieve kroonprinses aan het werk gaan. Want eens dat ze daarmee begint, is er ook geen weg terug voor haar. Wat we wel al met zekerheid weten is dat ze vroeg of laat de Belgische handelsmissies gaat leiden, maar nog niet dit jaar of volgend jaar.
12: Volgens sommige bronnen plant Elisabeth onder meer een zeiltocht over de oceaan. Opnieuw stralend weer en warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser, zo'n 26 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima rond 27 graden.
14: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aarsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
15: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
16: Allemaal?
15: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè? En dat horlogeke. Je ziet, begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
17: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
16: Wat zei het hem?
15: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wil je ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

0: though the gopher seems a bit of a loafer, the industrious beaver puts it down to spring fever. While there's no antelope who feels that he can't elope, spring, spring, spring. Each cocoon has a tenant, so they hung out a pennant. Don't disturb, please, keep waiting, we're evacuating.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog een keer.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
2: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: In Buggenhout in Oost-Vlaanderen zijn verschillende doden gevallen toen een schoolbusje vanmorgen is gegrepen door een trein aan een overweg. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen de klap niet hebben overleefd en of daar kinderen bij zijn. De slagbomen aan de overweg waren wel gesloten, hoort journalist Jeroen van der Aura ter plaatse.
5: Dat is toch wat de burgemeester ons verteld heeft, dat de slagbomen dicht waren op het moment dat het minibusje over de overweg reed. We zien dat hier ook, want de slagboom is geraakt daardoor. Het bestuurder van het busje zou uit de auto gecatapulteerd zijn, maar veel meer info weten we niet.
4: De politie en de hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Bij de kettingbotsing op de E19 richting Antwerpen is één persoon om het leven gekomen. Dat bevestigt de brandweer. Vier mensen raakten ook gewond. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Joort Koen van der Zwalm van de brandweer.
6: Iets voor 8 uur is er hier een ongeval gebeurd op de E19 vlak voorbij de oprit Sint-Job in de rijrichting van Antwerpen. Verschillende voertuigen zijn hier op elkaar ingereden, waaronder een aantal personenwagens en ook een aantal vrachtwagens. De diensten van de politie zijn hier volop bezig om het ongeval helemaal in kaart te brengen, om dan de oorzaak te kunnen achterhalen. Er is momenteel nog geen duidelijkheid over.
4: Alle rijstroken en de pechstrook zijn versperd. Je vermijdt beste omgeving. Schild en vriendenkopstuk Dries van Langenhoven krijgt een boete van 4000 euro voor aanzet tot haat en racisme tijdens een lezing aan de KU Leuven nu 2 jaar geleden. Van Langenhoven hield er een racistisch betoog. Het parket benadrukt dat de vrijheid van meningsuiting grenzen kent als ze mensen schaadt. En de rechter wil zo ook een duidelijk maatschappelijk signaal geven. Opnieuw stralend weer en warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser, zo'n 26 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima rond 27 graden.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Zeg, Josfien, zijn dat aknieën die zo kroken en piepen?
10: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
9: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
10: Wie is dat? Ook een kinesist?
9: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
11: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
13: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
14: Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
13: Zeker. De Limburgse nachtegaal, Dana Winner, gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
14: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
13: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.
14: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
13: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
15: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
16: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci Immobiep.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningsinfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jongen.
2: Waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoe ik.
5: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de 4 huwelijken van bruidsmeisjes.
6: Oh, man, het decolleté is te leeg.
7: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
6: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
8: Ik zou toch liever een jeans dragen.
5: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
9: Allemaal zo romantisch.
5: Tot binnenkort in het EWT.
9: Let's go, bitches!
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
10: Radio Minerva.
11: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
10: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: In Buggenhout in Oost-Vlaanderen zijn 4 mensen overleden bij het ongeval met een schoolbusje. Dat zegt federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke bij RTL Info. Het gaat om 2 kinderen van een middelbare school voor buitengewoon onderwijs, een begeleider en de chauffeur. Ze werden vanmorgen gegrepen door een trein, zegt Anne Berger van de federale politie.
13: Om 7:08 reed er een schoolbusje met 7 schoolkinderen, een begeleider en een chauffeur aan boord in de straat parallel met de spoorlijn. De chauffeur sloeg links af, de spoorweg over. De slagboom was naar beneden, dus die was gesloten op dat moment. Er kwam een trein aan en het busje is gegrepen door een trein.
12: De treinbestuurder en de families en naasten van de slachtoffers krijgen begeleiding. Op de E19 richting Antwerpen is een dode gevallen bij een kettingbotsing. Die gebeurde vanmorgen ter hoogte van Sint-Job in het Goor. 4 anderen raakten gewond. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Je hoort Koen van der Zwalm van de brandweer.
14: Verschillende voertuigen zijn hier op elkaar ingereden, waaronder een aantal personenwagens en ook een aantal vrachtwagens. De diensten van de politie zijn hier volop bezig om het ongeval helemaal in kaart te brengen, om dan de oorzaak te kunnen achterhalen. Er is momenteel nog geen duidelijkheid over. Wij vermoeden dat het nog zeker tot de middag gaat duren, tegen dat alle voertuigen getakeld zijn, de rijbaan gereinigd en dus de snelweg terug kan vrijgegeven worden.
12: Je vermijdt dus best de omgeving. Schild en vriendenkopstuk Dries van Langenhoven krijgt een boete van €4.000 voor aanzet tot haat en racisme tijdens een lezing aan de KU Leuven 2 jaar geleden. Van Langenhoven hield er een racistisch betoog. Het parket benadrukt dat de vrijheid van meningsuiting grenzen kent als ze mensen schaadt en wil zo een duidelijk maatschappelijk signaal geven. De politie van Brussel heeft 2 mensen opgepakt die een drugsnetwerk leiden via sociale media. Ze verkochten cannabis via Snapchat. Eind vorig jaar kon de politie ook al iemand oppakken in die zaak. Na nieuwe huiszoekingen vorige week dus nog 2 anderen. De 2 zijn intussen wel weer vrijgelaten, 1 van hen onder voorwaarden. En er is nu ook een eerste volledig elektrische Ferrari op de markt. De Ferrari Luce heeft 1000 pk, haalt in 2,5 seconden 100 km per uur en heeft een topsnelheid van 310 km per uur. Ferrari heeft 5 jaar gewerkt aan zo'n volledig elektrisch model. Het is wel niet goedkoop, je betaalt er ruim €550.000 voor. Volop zon bij maxima rond 32 graden. Morgen en de dagen daarna opnieuw veel zon bij zo'n 30 graden. Vrijdag stijgt wel de kans op buien. Tijdens het weekend nog altijd warm, zondag tot 23 graden. En ook dan is er kans op onweer.
6: Ik ben een historisch feit, dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
15: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
16: En ook altijd herkenbare toestanden, dat zij beschrijft. Hè.
6: Ze slotten een beest in bed, maar juist.
15: Tournee Jubilee, van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info, annelissen.com.
17: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
18: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
17: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
18: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
17: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
18: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
17: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
19: Aha, aha, aha. Minerva.
20: Dit is het lekkerste programma van Radio Minerva. Welkom bij Broodje Muziek.
21: I need not search for precious gold, of wealth I have my share. For with my eyes I scan the skies and find my fortune there. A host of priceless dreams unfold in songs that bluebirds sing. The earth, the sea belong to me. I'm richer than a king. To add to things that money cannot buy, an echo brings this very soft reply.
22: Yes!

0: Spike Jonze en City Slickers. Yes, we have no bananas. Goedemorgen, of nee, goedemiddag. Goedemiddag allemaal. Ja, het is even binnen, hè. Die Minerva Service, die is er niet geweest. Ja, ze waren er niet vandaag. Stiptijdactie, omdat ze waarschijnlijk ook op zondag hun winkel zullen moeten open doen. En ze zien dan niet zitten. Jan en Eddie waren er een weekje niet. Maar wij zijn er wel, met Broodje Muziek. En Jus en ik gaan samen met u weer op zoek naar plaatjes die een link hebben met eten of drinken. Als je zulke plaatjes kent, dan mag je die doorbellen op 032 19 17 27. Als u aan tafel zit, en de kans daartoe is groot natuurlijk, smakelijk eten.
1: Tattoo op de radio.

Muziek uit de 60s met The Pixies, Trees en daarna de Bobby Fuller Four en I Fought the Law. Ze vragen het me nog altijd als ze me zien. Wat bedoel je juist met een plaatje dat over eten of drinken... Ja, er moet een link in zitten naar eten of drinken. Dat zijn we al 3 jaar aan het proberen uit te leggen. En het is makkelijk nogthans, want deze komt van Eddie Robrechts. Hij tipte ons voor Wim Sonneveld. 1970 is dit De Appelboom.

Ik was nog een kind en de wereld was klein. Zo mooi als hij enkel voor kinderen kan zijn. Toen werd ik een man, een die wist wat hij wou. Zo een die de wereld voorover zou. Nou ben ik wat ouder, loop in het gareel. Je krijgt niet voor niets en je krijgt niet zoveel. Toch moet je vooruit, want de tijd gaat zo vlug.

Leo Sayer en Orchard Road uit 1983. Plaatjes dus met een link naar eten of drinken. We hadden in het begin gedacht van we gaan dan een maand of 6 volhouden en dan zullen we iets anders moeten bedenken. Maar blijkbaar blijven jullie toch jullie zoektocht verder zetten en komen jullie nog op ideetjes en plaatjes. Katrien Stalens, Harjo Monnik uit Zedelgem, Nina Vierens en Dirk Verguld nemen ons nu mee naar 1951 voor deze van Danny Kay.

0: Dinosaur and Nice Work If You Can Get It. Jullie hoeven het niet allemaal alleen te doen, die plaatjes zoeken met eten of drinken natuurlijk. Ik ga zelf ook nog wel eens snuisteren op dat internet. En zo vond ik een nummer van Thomas Glaser, Tom Glaser kort. Een Amerikaanse volkszanger, singer-songwriter. En hij maakte dit, On Top of Spaghetti.
1: Hi kids.
2: Hi Tom.
1: Let's sing a little bit.

0: Schitterende Frank Sinatra 1967. Iedereen denkt dat dat plaatje over en over heet, maar dat heet The World We Knew.
1: Bingo!
2: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
2: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
3: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol avant, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als gaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
3: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Frans is dat manneke.

0: verzoekplaatje voor de mensen van den Aldi. Never on a Sunday. En Ray Conniff was dat. Ik heb een mailtje gekregen van Pierre van Mol. Mailtje, zeg maar gerust mail. Want daar stond een hele lijst met plaatjes in die een link hebben naar eten of drinken. Een paar waren er zelfs heel goed gevonden. Ik heb er al eentje uitgepikt voor vandaag, Pierre. De andere die volgen later nog wel. Hier is Bob Azam en Fais-moi du couscous, chérie. Ik waarschuw u, de volgende komende 5 minuten gaat het er zeer exotisch aan toe hier bij Broodje Muziek.
1: Du pain, du vin et de la musique.

Maxim Borger altijd aan het luisteren zijn, gaan zijn geamuseerd met de afgelopen twee minuten. Koken met Rashida Wazante en Wawa Dada Kwa. Zo noemt die groep. Dat was een beetje eigenlijk de voorloper van Kapitein Pinocchio. Ik ben eens gaan kijken of het lichtje van onze koelkast uitgaat als je de deur toe doet. En dan weet u wat ik bedoel. Er zijn zo van die plaatjes die zoveel aangevraagd worden. Dat was moeilijk alle week kunnen spelen. Die steek ik dan een tijdje in de koelkast. En om de zoveel weken haal ik die de rest terug uit. Dat gaan José Huilenbroek, Rita Segers, Dirk van Uffel, Gunter Bekwe, Edgar Schelles, mevrouw Stavros uit Merksem, Duncan van Eiken, Lilian Lambrecht, Walter Maas, Martin Lambrechts, Pierre Vermeire, Walter Coulier uit Zeeland, Johan de Meester en Linda Dave heel goed vinden, want hier zijn de Beatles en Strawberry Fields Forever.

Gilbert O'Sullivan en Alone Again, Naturally. Ik weet niet wat u gaat doen van de avond met dat warm weer, maar ik ben uitgenodigd op een barbecue. Ik heb al een tip als je dat ook gaat doen, barbecuen of zo. Vooraf en af een aperitiefje. Ik heb een voorstel. Je pakt een longdrinkglas. Je doet daar vol ijs. En je kapt daar ongeveer een 60 milliliter tequila over. 120 milliliter vers fruitsap. En daarna doe je er een scheutje grenadine in. Die zakt dan naar de bodem en dan krijg je zo'n schoon kleurschakering in je glas. Wees gerust, het is geen parate kennis van mij. Ik heb het geleerd van Hubert de Pauw en Edgar Schelles. En ook de Eagles die wisten dat al in 1973. Hier is Tequila Sunrise.

Linda de Souza, vooral populair hier op de radio op vrijdagmiddag en zaterdagochtend met Un Portugues was dat. Ik heb af en toe duiken er nieuwe mensen op in ons mail, Agnes. Ik heb een mailtje gekregen van Robert de Rijt. Hij schrijft: beste Wilfried van Broodje Muziek. Dat ben ik dus. Ik ben Robert uit Aartselaar. Dat is hij dus. En ik heb enkele liedjes gevonden die je kan gebruiken dinsdag. Hij heeft een lijstje doorgestuurd. De man is volgens mij grote fan van Yves Segers. U weet wel, die man die een ganse race en frituursnacks op zijn repertoire heeft staan. Robert, ik heb gekozen voor deze Café de Zwaan.

waarom ik nu altijd maar de neiging heb om te roepen en de patron. Ik weet er niet waar dat vandaan komt. Café de Zwaan en Yves Segers was dat om af te ronden het eerste uurtje broodje muziek op deze dinsdagmiddag. Maar na reclame en gesproken dagblad, dan zijn Anjes en ik er terug en smeren we de andere kant van uw broodje met die heerlijk beleg, dat heerlijk beleg dat u ons heeft doorgestuurd. U mag blijven doorsturen naar wilfried@radiominerva.be of je kan bellen naar Anjes 03-219-1727. Blijf hoe dan ook van uw toestel, want het gaat nog plezant worden. Blijf bij ons, blijf bij Radio Minerva. Graag tot zometeen.

0: Suttens Herenkledij, de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
1: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Bij het dodelijke ongeval in Buggenhout zijn vanmorgen 4 mensen overleden. 2 middelbare schoolkinderen uit het bijzondere onderwijs, een begeleider en de bestuurder. Ze waren onderweg naar school. Hun schoolbusje werd geraakt door een trein aan een gesloten overweg. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.
4: Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder van het busje, de 27-jarige begeleidster en ook 2 kinderen van 15 jaar en van 12 jaar. Dus nu is het vooral belangrijk om te kijken hoe kon het gebeuren. Er gaan er verschillende zaken gebeuren, waaronder kijken of er getuigen waren die het hebben zien gebeuren en camerabeelden. Wat we wel weten is dat de slagboom gesloten was en het rode sein brandde.
3: Alle leerlingen kwamen van dezelfde school, vertelt directeur Kurt Moens.
5: Dat is een gitzwarte dag voor onze school. Richtpunt Campus Buggenhout, een school in het buitengewoon onderwijs. Die emoties die lopen heel hoog op. Mensen doen enorm hun best om daar goede opvang te voorzien. Ik wil ook echt wel de hulpdiensten bedanken voor hun professionaliteit, want dat is zeer goed.
3: Er komen van in binnen- en buitenland veel steunbetuigingen, van premier De Wever tot Europese Commissievoorzitter von der Leyen. De politie heeft nog eens 2 verdachten opgepakt na het gewelddadige incident op de kusttram in Den Haan zondag. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Het gaat om 2 jonge mannen van 19. Gisteren pakte de politie al een eerste verdachte op, een jongeman van 18. Ze worden alle 3 vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Een 4e verdachte wordt nog opgespoord. Bij het incident raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. In Turnhout in de provincie Antwerpen is ingebroken bij een goudwisselkantoor. Inbrekers konden 4 grote kluizen openslijpen. Hoeveel goud ze hebben meegenomen is niet duidelijk en over het aantal inbrekers is nog niets bekend. Het onderzoek loopt. De politie van Brussel heeft 2 mensen opgepakt die een drugsnetwerk leiden via sociale media. Ze verkochten cannabis via Snapchat. Eind vorig jaar kon de politie ook al iemand oppakken in die zaak. Na nieuwe huiszoekingen vorige week dus nog 2 anderen. De 2 zijn intussen wel weer vrijgelaten, 1 van hen onder voorwaarden. Volop zon bij maxima rond 32 graden. Morgen en de dagen daarna opnieuw veel zon bij zo'n 30 graden. Vrijdag stijgt wel de kans op buien. Tijdens het weekend nog altijd warm, zondag tot 23 graden. En ook dan is er kans op onweer.
0: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags. Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
6: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
7: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
8: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
9: Aha, aha, aha. Minerva.
10: Radio Minerva op dinsdagmiddag. Dit is Broodje Muziek van 12 tot 2.

Dat het nummer oud is, dat had u wellicht al begrepen. Jenny Sims was dat uit 1941. I'm like a fish out of water. Fish, dus geschikt voor dit programma. Want als je plaatjes kent die een link hebben naar eten of drinken, dan kan je bellen naar Anjes op 032-19-17-27. Ik heb een mailtje gekregen. Ik krijg vaker mailtjes van Raymond en Mireille Derde. En Raymond heeft daar telkens zo'n hele lijst. En nu dacht ik toch van, Raymond, nu zit het er wel naast met dit nummer. Maar nee, want als ik naar de Chinees ga, afhaal Chinees dan, dan pak ik ook soms nummerke 27. Kippensoep met bamboe.

misschien ook van die Terry Stafford. Dit was Elvis Presley en Suspicion. Dit is er eentje van de Lambrecht Sisters. Eentje dan toch, de Martine Lambrecht. Ze koos voor Rob de Nijs een beetje meer. Let goed op de tekst, want ergens daarin gaat het inderdaad over eten of drinken. Als jij er ook kent, bel maar naar Rangers op 03 219 17 27.

0: Officieel heet ze Agneta Felskeuk, maar iedereen zegt gewoon die blonde van ABBA. Je hoorde The Heat Is On uit 1983. Nieuw aan ons broodjesbuffet is ene Eddie Goedertier. Hij heeft een mailtje gestuurd met een aantal Spaanstalige nummers. Yes? Allemaal, ja, zo'n heel lijstje Spaanstalige nummers. En een van die zangeressen, ik heb dat eens gaan opzoeken, is Lolita. Voluit Lolita Flores, want als je Lolita intipt op het internet, dan wil je niet weten waar je te zien krijgt, hoor. Een nummer dat hij gekozen heeft is Sarandonga. Nu, wat dat dan precies betekent, Sarandonga, daar zijn de meningen nogal over verdeeld. Het is een Cubaans troetelnaampje, maar in vele Spaanstalige landen betekent gewoon feestje, fuif, heel veel plezier maken. De tekst heb ik ook eens door de vertaler gehaald. Sarandonga, we gaan eten. Sarandonga, rijst met kabeljauw. Hier is Lolita Flores.
1: ¿Nos vamos o nos quedamos?
2: ¡Vámonos ya!
1: ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero de verdad?

0: Filet Overs heeft schrik om te vliegen, maar dat is niet waar, want Charolien heeft een tijd in Calpe gewoond en vloog continu over het weer. Zo dadelijk maak ik even een tv van uw radio. U gaat direct begrijpen wat ik daarmee bedoel, maar eerst even dit.
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat mijn nerva-trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, ik krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delhaize 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva triple glas gratis. Dus ga naar een Delhaize, koop uw 4-pack en spaar de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Drink Minerva triple and support the radio.
3: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Ah, amai, dat is rap. Maar schatke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

had u het herkend? Het populairste jeugdfeuilleton van de BRT in de 70s. De Kat. De muziek is niet origineel voor dat feuilleton geschreven. Ze hadden toen op de BRT in een hele slimme gast die van die internationale melodiekjes ging zoeken en die ze dan gebruikte als titelmelodiekjes voor die feuilletons op woensdagmiddag met Rick Andries. Misschien weet u het nog wel. Het was de eerste Vlaamse superheld. Hij kwam niet van een andere planeet of hij was niet gebeten door een radioactieve kat of zo. Maar hij maakte in 1973 de ouders van de huidige klimaatspijbelaars erop attent dat de aarde en het milieu in gevaar was. Zijn eigen ecologische voetafdruk was trouwens ook niet min, want hij reed op een zware motor, een buggy en hij vloog met een vliegmachine. Maar dat hebben we allemaal graag door de vingers gezien. Terug naar de orde van de dag, dankzij Lucia Verdonk hier en de Walkers. MUZIEK

Ginny Come Lately en Brian Helland was dat. Als u plaatjes kent die een link hebben naar eten of drinken, kan u ze nog kwijt tot 2 uur. Telefoon is bij Agnes op 03-219-1727. Maar je mag ze ook mailen naar mij, wilfried@radiominerva.be. Dat deed Herman Clément en hij neemt ons mee terug naar 1955 voor deze van Scatman Crothers. Keep that coffee hot.

Paul Anka 1960 en Hello Young Lovers. Als wij hier bij Radio Minerva een plaatje draaien van Freddie Quinn, dan is het niet gering dat de basis daarvan is dat Maaike Luiks een mailtje gestuurd heeft. Maaike heeft dat weer gedaan. Is dat groot gelijk? Want deze champagne is perfect voor dit programma.

Michael Bublé, I just haven't met you yet. Dat is niet erg, want volgende week zit ik hier terug tussen 12 en 2 samen met Agnes om broodjesmuziek te smeren. Maar nu heb ik nog even tijd voor een stukje Pretty Blue Eyes van Steve Lawrence.

Steve Lawrence deelde geruime tijd het bed met Heidi Gourmet. Pretty Blue Eyes was dat. Het was de laatste voor vanmiddag. Onze boterhammendoosje is helemaal leeg voor vandaag. En Jens en ik gaan er vandoor, maar ik wil nog wel even Rachel uit Casterlee, Jean uit Wilderijk, Helena uit Antwerpen, Henri uit Weinigem, Roger en Magda uit Deurne, Rita uit Brecht, Selina uit Merksem, Elke uit Antwerpen en Desiree uit Wilderijk een gelukkige verjaardag wensen. Zo dadelijk zijn er Steven en Kathleen en daarna nog een hele trits Radio Minerva presentatoren. Een hele fijne dag verder nog en graag tot volgende week. Dag!

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvoor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
6: In Buggenhout loopt het onderzoek naar de oorzaak van het zware dodelijke ongeval. Een schoolbusje werd vanmorgen geraakt door een trein. 2 middelbare schoolkinderen uit het bijzonder onderwijs en 2 volwassenen overleefden dat niet, zegt het parket van Oost-Vlaanderen op een persconferentie.
7: Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder, de 27-jarige begeleidster en ook 2 kinderen van 15 jaar en van 12 jaar. Nu is het vooral belangrijk om te kijken hoe kon het gebeuren. Er gaan er verschillende zaken gebeuren, waaronder kijken of er getuigen waren die het hebben zien gebeuren en camerabeelden. Wat we wel weten is dat de slagboom gesloten was en het rode sein brandde.
6: De leerlingen zaten op dezelfde school, vertelt de directeur.
8: Dat is een gitzwarte dag voor onze school, Richtpunt Campus Buggenhout, in het buitengewoon onderwijs. Die emoties die lopen heel hoog op. Mensen doen enorm hun best om daar goede opvang te voorzien. Maar voor onze school is dat een werkelijk drama.
6: Er zijn ook 5 kinderen in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Hun situatie is intussen stabiel. De politie heeft nog eens 2 verdachten opgepakt na het gewelddadige incident op de kustram in De Haan zondag. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Het gaat om 2 jonge mannen van 19. Gisteren pakte de politie al een eerste verdachte op, een jongeman van 18. Ze worden vandaag alle 3 voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Een 4de verdachte wordt nog opgespoord. Bij het incident raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. In Turnhout in de provincie Antwerpen is ingebroken bij een goudwisselkantoor. Inbrekers konden 4 grote kluizen openslijpen. Hoeveel goud ze hebben meegenomen is nog niet duidelijk. En over het aantal inbrekers is ook nog niets bekend. Het onderzoek loopt. Volop zon bij maxima rond 32 graden. Morgen en de dagen daarna opnieuw veel zon bij zo'n 30 graden. Vrijdag stijgt wel de kans op buien. Tijdens het weekend nog altijd warm. Zondag tot 23 graden. En ook dan is er kans op onweer.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht. Op lijfrente, via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
12: Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
11: Zeker, de Limburgse nachtegaal. Dana Winner gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
12: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
11: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.
12: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
11: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
13: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
14: zeg?
13: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci, Immobiep.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

0: 26 mei 1676, Antonie van Leeuwenhoek ziet voor het eerst animaculen, wat kleine diertjes zijn, door zijn microscoop.
1: 1805, in de kathedraal van Milaan wordt Napoleon Bonaparte tot koning van Italië gekroond.
0: 1938, Adolf Hitler legt in Wolfsburg de eerste steen voor de fabriek van de Kraft durch Freudewagen, het huidige Volkswagen.
1: 1986, de Europese vlag wordt geaccepteerd.
0: 2009, in de nacht van 25 op 26 mei worden delen van België en Nederland getroffen door een van de zwaarste onweersfronten van de laatste jaren, met hagelstenen tot 10 centimeter in doorsnede en 4 tot 5 bliksemontladingen per seconde.
1: 2023, 18 leden van de Leuvense studentenclub Reuzegom worden schuldig bevonden aan het mishandelen van de 20-jarige Sanda Diao.

0: We vieren vandaag de geboortedag van onder andere Camille Huismans, Al Jolson, John Wayne, Peggy Lee, Horst Tappert, Miles Davis, Stevie Nicks, Hank Williams Jr., mijn eigenste beste vriend Erik Kerremans, Lenny Kravitz, Anja Daams en Lauryn Hill.
1: En we gedenken Ernest Sauvet, Sidney Pollack en Ray Liotta.
0: Dinsdag 26 mei 2026, bakken en braden is het, dus zie dat je op tijd een keer omdraait.
1: En Goesmeer te steven, altijd Goesmeer.
0: Ja, ik weet het. Goesmeer altijd. Of natuurlijk onder een UV-parasol zitten, of ergens in de schaduw en dan rustig naar de radio luisteren.
1: Ah ja, want van 2 tot 4 brengen we de zon in huis via de radio in.
0: Omdat ons mama het heeft gezien.
1: Een programma in samenwerking met Zorgbedrijf Antwerpen.
0: Vol leuke weetjes.
1: Kalenders vol informatie en fijne muziek.
0: En natuurlijk met As.
1: En de Lely.
0: Goedemiddag.

0: Meikiever in mei, Cézanne was dat. Goeie zonnige middag, Kathleen Das.
1: Een goede middag, Steven de Lely.
0: Ja, zeg goed, hè, zeg boy, het is ook alleen.
1: Waarom?
0: Ja.
1: Ik heb er juist al op Sint-Annekeplaas gezeten.
0: Ja, maar ja.
1: Ik nog wat zand aan mijn armen en mijn benen.
0: Ja, dat is waar,
1: ik.
0: Maar ja, ik had u dan eigenlijk verwacht in zo'n een of andere bikini-outfit, maar u bent classic style.
1: Deftig.
0: Deftig.
1: Zoals altijd, Steven.
0: Ik ga daar niks over zeggen. Maar goed, over deftig gesproken. Wat heb jij allemaal in je radiodoos zitten, vraag ik mij dan af.
1: Wel, we hebben hier weer een gast in de studio en iets dat fantastisch bij dit mooie weer past. We hebben collega Lies in de studio en die komt van alles vertellen over een nieuwe fietstocht, fotozoektocht. Het is eigenlijk alles in één. Dus voilà, daar gaan we
0: okay, en die is, dag Lies, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En je bent ook met de fiets naar hier gekomen?
2: Natuurlijk.
0: Met de boot en zo van die dingen?
2: Ja, heerlijk.
0: Oh. Tof, hè? Ja, hè. Geweldig, daar kijken we naar uit. Hè.
1: Ja, zeker en vast.
0: Elke dag die boot. Af en goed. Dus ja, gewoon blijven luisteren, want we gaan nu heel veel leuke, interessante dingen vertellen over die fiets. En wat verwacht je dan als je zegt het woord fiets en de radio?
1: Platte band? Nee, zij rijdt met de brommer, ik rijd met de fiets. Hoezo?
0: Dat had gekund.
2: Bicycle called love.

0: behoeft weinig voorstelling, denk ik. Bicycle was dat van Queen, niet waar?
1: Absoluut.
0: Onmisbaar als je het over de fiets gaat hebben, niet waar, Lies?
2: Ik had het al gehoopt dat je deze zou spelen.
0: Is het waar? Ja. Ik heb nog andere leuke dingen bij.
1: Mm-hmm. Ja. Oh, met fiets?
0: Met fiets, ja.
1: Kijk, goed. Zeg maar, Lies zit hier bij ons. Hè, en Lies is, denk ik, dienstencentrumcoördinator van een van onze dienstencentra.
2: Twee.
1: Voilà, van twee zelfs. Dubbele job. Lies en jullie hebben samen met een aantal collega's een fietstocht/fotozoektocht in elkaar gestoken.
2: Ja.
1: Hoe zijn jullie daartoe gekomen?
2: Weet je, als je door Antwerpen rijdt, dan kom je overal zorgbedrijfsites tegen. En die liggen zo nogal verstopt. En ik wou wel eens een fietstocht langs al die dienstencentra organiseren, omdat die zo verstopt zitten. En omdat ook mensen denken, ja, ik mag daar toch niet binnen, want dat is toch voor degenen die daar wonen. Maar dat is helemaal niet zo.
0: Dat is toch het meest verspreide misverstand van allemaal. Mm-hmm. Dat een dienstencentrum enkel en alleen maar is voor mensen die daar wonen, of mensen die zoals Kathleen iets wat ouder worden.
1: Maar dat is het niet omdat ik net verjaard ben, Steven.
0: Ja, dat is dat gelukkig.
2: Ja, maar er plakken overal van die reuze grote stickers. Iedereen welkom, kom binnen, het is hier gezellig, tas koffie. Maar dat helpt denk ik niet. Ik denk dat we eens met de dienstcommunicatie moeten samenzitten.
1: Dienstcommunicatie present.
2: Nee, dus iedereen is welkom. En daarom. En omdat ik van fietsen hou.
1: Voilà, groot gelijk. Wij ook, Steven.
0: Zeker.
1: Zeg, en jullie hebben eigenlijk een combinatie gemaakt tussen een fietstocht enerzijds en een fotozoektocht anderzijds. En waar zit dan dat deeltje fotozoektocht in? Wat moeten ze dan juist doen?
2: Wel, er zijn 27 dienstencentra die deelnemen. En dus in de bundel zitten 27 foto's.
0: Mm-hmm. En mogen de foto's zoeken als je op de fiets zit? Vraag ik maar daarna even.
2: Dat is de bedoeling.
0: Ah, oké.
2: Ja, dus alle foto's zijn van de buitenzijde van de dienstencentra. Uh-huh. Geen enkele foto langs binnen heb ik toegestaan. Ook al waren bepaalde dienstencentra die toch graag de inkom wouden. Maar het moest langs buiten zijn, zodat je kan passeren op eender welk ogenblik van de dag.
0: Oké. Okay.
1: Zeg, want we hebben al een keer door dat bundeltje gebladerd en er zijn in totaal 3 verschillende routes dat je kan doen.
2: Ja, 27 dienstencentra, dat gaat van Hoboken tot Berendrecht, hier Linkeroever, dat is een trip, hè. Ik denk, de volledige route is meer dan 70 kilometer.
1: Dat is wel voor de geoefende.
2: Ja, dat is niet goed voor het poepje. Nee. Dat doen we niet op een dag.
0: Maar je kan dat dan in meerdere stappen doen of bijvoorbeeld maar een klein stuk daarvan doen.
2: In 27 stapjes kan ook.
0: Voilà, oké. Okay.
2: Stel dat je niet kan fietsen, maar je wilt er naartoe gebracht worden. Kan ook.
0: Dat hangt er een beetje vanaf hoe sterk je bent, of dat je het in één keer of niet kan. En hier was ik weer. Heb je het gehoord, Kathleen Dask? Heb je het gehoord? Nee, je hebt het zeker niet gehoord. Hè. Ik had weer een geweldige brug gemaakt.
1: Ja.
0: Nee, het niet gehoord?
1: Nee, sorry.
0: Hoe sterk je bent. En fietsen.
2: Hoe sterk is de ezel?
0: Ja, kijk. Amai, hoe sterk is de ezel?
1: Chanselies hier bij ons zit.
0: Maar dat is van Boudewijn de Groot. Ik vond het te goedkoop om dat nummer te draaien. Maar Hoe sterk is de eenzame fietser is eveneens gewoon een volledige LP/album van Boudewijn de Groot. En op dat album staat ook Parijs, Berlijn, Madrid.

0: Boudewijn de Groot was dat met Parijs, Madrid, Berlijn. Een nummer uit het album Hoe sterk is de eenzame fietser? Wat ons helemaal terugbrengt bij...
1: Lies. Lies zit hier bij ons, want zij is een van de afgevaardigen van de dienstencentra die samen een fietszoektocht in elkaar hebben gestoken. Lies, je sprak daarnet al dat je drie verschillende lussen kan fietsen. De ene al wat uitgebreider dan de andere. Je sprak ook al over foto's van de voorkant van de gebouwen of een detail van de gebouwen die je moet herkennen. Maar hoe ga je nu aan de slag? Waar kan je die bundel ergens te pakken krijgen?
2: Die bundel is te koop in principe elk dienstencentrum, maar vooral in de dienstencentra die deelnemen.
1: Zeg, en waar kunnen we die vinden, de dienstencentra die deelnemen?
2: Op de website.
1: Daar bestaat een lijstje van op de website. Hè?
2: Ja. En in de combine natuurlijk.
1: Uiteraard. Ja. Zeg, en ik had ook begrepen dat als je die bundel koopt, dat kost 10 euro.
2: Ja.
1: Maar voor die 10 euro krijg je wel ook...
2: Twee gratis drankjes inbegrepen. En een fantastische prijs.
1: Aha. Ja. Zeg, is het iedereen heeft prijs? Of?
2: Ik denk dat ons dat gaat lukken.
1: Voilà.
2: Tenzij er natuurlijk elke Antwerpen neer en naar buiten gaat deelnemen. Maar het gaat ons lukken.
1: Ja.
0: Wacht, dus, maar ik onthoud twee drankjes, dan vraag ik mij af welke drankjes. En twee, ik vraag mij vooral, iedereen heeft prijs. Ik krijg Gerre cadeautjes en ik heb Gerre prijs. Ziet u? Allee, dat is niet onbelangrijk.
2: Wat kunnen drinken? Koffie, thee, water, frisdrank. Of een schakeltje.
0: Of een schakeltje, pintje. Ja. Pintje.
1: De rest is niet verkeerd.
0: Fris.
2: Kan natuurlijk goed. Ook. Ah ja, iemand vroeg onlangs, jammer, en is er dan een caféken in de buurt? Ja, natuurlijk. Elk dienstencentrum is een caféken. En ik ken er een aantal met heel leuke terrasjes, dus ik zou... dat moet u zeker niet afschrikken. En wat voor prijzen hebben we verzameld? Van alles, Steven, van alles.
0: Van alles.
2: Dat gaat van kava, natuurlijk. Teunensteiner, ook goed. Bons van het zorgbedrijf, fietstassen, een taart van onze bakker. De lijst is oneindig.
0: Eindeloos lang, dat is natuurlijk fijn om te horen.
1: Zeg, en als je dan, je hebt je tocht gefietst, je hebt dan alle vragen opgelost of alle foto's herkend, en dan deponeer je dat terug?
2: Nee. Oh. Er zijn ook... 11 opdrachten die je moet vervullen, waar je nog punten op kan scoren.
1: Oh.
2: Om het een beetje moeilijk te maken.
0: Oké, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Maar het wordt mij hier ondertussen weer een klein beetje heet of zoiets. Hè. Ik hadden iemand die daarnet juist opmerkte. Miles Davis, hoeveel jaar?
1: 100.
0: Geboren zijn. 100 jaar. Wow. Een geboortedag die moet gevierd worden. Zeker met deze temperaturen. En welk nummer dan?
1: Geen idee, Steven.

0: Summertime van Miles Davis was dat helemaal. We hadden het over opdrachten en taken en weet ik veel wat. En
1: ja, bonuspunten zelfs. Bonuspunten. Voor prijzen te winnen, Steven.
0: Uh-huh. Oh, sorry. Ja, oh, sorry. Hier ben je. Ja, nu ben je terug helemaal verstaanbaar.
1: Wie bijvoorbeeld tot in Berendrecht kan fietsen of hier op Linkeroever geraakt, wat niet zo heel moeilijk is, heb ik vandaag ondervonden, mm-hmm, die krijgt 10 punten.
2: Oh.
1: En dan zijn er nog, denk ik, 9 dienstencentra waar je even moet binnenlopen om een opdrachtje te doen.
3: En die opdrachtjes, is dat iets heel moeilijk of wat kan dat zo wel zijn?
1: Petank, dart,
0: petank. Schoelen. Ah, leuk.
1: Met of zonder pasties. Heel uiteenlopend.
0: Zeg, Lies, ik ben grote fan natuurlijk van dit idee en ook van jou. Echter heeft u net zo zwaar op mijn hart gerapt. Dus je gaat eigenlijk zeggen dat Linkeroever hetzelfde is als Berendrecht, ja, ongeveer. U weet dat ik een volbloed Linkeroevenaar ben. Ik geef het maar mee, even. Hè.
1: Het is Nee. Het leek moeilijk om op Linkeroever te geraken, maar dat is eigenlijk heel
0: Nee, dat is toch niet. Nee, het is makkelijk om tot hier te komen, ja.
1: Maar naar Berendrecht fietsen, dat is toch wel een trip.
0: Dat is iets anders, ja. Berendrecht is iets anders.
1: Ja, dat is waard.
3: Ja. Zeg Lies, je kan overal in al die dienstencentra stoppen, hè, voor iets lekkers te eten of iets lekkers te drinken. En het zijn zowel de dienstencentra die jullie aandoen als de buurtbistro's. Maar voor de mensen die het nog niet zouden weten, wat is eigenlijk juist het verschil tussen een dienstencentrum en de buurtbistro combine?
1: In een combine is er een chef aanwezig die live eten kan bereiden. Mm-hmm. En in een dienstencentrum eet je wat de pot schaft. Om het oneerbiedig
0: wat heel lekker is, by the
1: way. Ja, want van de week hadden we een fantastische aspergemenu.
0: Alsjeblieft.
1: Echt niet te doen. En wat ook belangrijk is, als je je tour uitstippelt en je wil gaan eten in een dienstencentrum, dan moet je best reserveren de dag voordien. Mm-hmm. Want we moeten dat kunnen bestellen.
3: Voilà. En dat is terwijl voor 12 uur, de dag voordien.
1: Ja, ja.
3: En dat kan eenvoudig door eventjes te bellen naar 03-431-31-31 of via de website.
1: Dat kan inderdaad, of via de website, of alle rechtstreekse telefoonnummers staan ook in de bundel. Mm-hmm. Dat maakt het nog gemakkelijker. Dat is het allerbeste.
3: Voilà. Zeg, we zijn op pad, Steven. We gaan samen fietsen, dus kunnen wij op voorhand ofwel een lunch reserveren in een van de dienstencentra, of gewoon stoppen en à la carte eten in een buurtbistro. Mm-hmm. En zo ergens crème de glace.
0: Ik wou juist zeggen, want mijn collega op Ruffalo, die eet alleen maar in dingen met heel veel suiker in. Mevrouw,
1: wafels, pannenkoekjes.
3: En dan speciaal voor Steven kunnen we ook nog ergens een stopje maken waar je een glaasje lekkere witte wijn, koele witte wijn kan nuttigen.
1: Hebben we.
0: Check, dat is helemaal goed. Dat is helemaal goed. Ondertussen moeten we dan even bekomen van al dit gepraat. En daarvoor gaan we weer fietsen. En dan denken we natuurlijk, Karleen, dat is aan het nummer.
3: Steven, laat het.
0: Het was eigenlijk gewoon het nummer fiets. Ja, zo simpel is het. Ja, kijk.

0: zärtlich fitsch. Hey, lieve meid, op je kleine fiets, als een witte stip in het groen. Slingertje, blinkende kinderfiets, zich dwars door het zomerseizoen. En je rijdt maar door en je fiets wordt steeds kleiner. Plotseling ben je weer weg, fiets.
1: Herman van Veen was dat met fiets.
2: Dat was mooi.
1: Mooi, hè?
2: Ja.
1: Kathleen is aan proberen om heel het raadsel al op te lossen. Maar het is niet zo makkelijk, blijkbaar.
2: Nee, zo zonder dat je er effectief aan het fietsen bent en er voorbij rijdt, is het niet zo simpel. Er zijn een heel aantal dat ik zelf als medewerker herken. Maar er zijn er ook een aantal dat ik denk, waar is dat?
3: Goed zo.
2: Ja.
3: Ik wou nog even iets zeggen over die route. Dus we hebben 3 routes uitgestippeld. Maar uiteindelijk is de adreslijst zit erin. En iedereen is vrij, of het staat u vrij om te fietsen zoals dat jij wil.
2: Ja.
3: Als je denkt, ik wil niet langs daar fietsen, pak dan een andere route.
2: Want de routes zijn opgemaakt op basis van de knooppunten.
3: Ja.
2: Min of meer.
3: De globale route heb ik proberen uitschrijven via de knooppunten. En dan eerste straat links, derde straat rechts, daaraan voorbij. En dan hebben we nog 3 QR-codes gemaakt die via uw fiets-GPS'ke of een app op je telefoon te lezen zijn. En dan kan je je laten leiden.
2: Oké.
1: Okay. Wat ik mij eigenlijk een klein beetje afvraag, is hoe begin je daaraan? Ga je dan zelf op pad en denk je, nee, dat is nog geen goede route. Deze vind ik niet schoon, dat je wou gewoon via een andere kant. Maar dan zit het toch jaren bezig. Of begin je dan inderdaad vanuit een Google Maps of vanuit gewoon de oude goede atlas van ons en Bompa? Of ik ben daar heel benieuwd naar. Ik wil dat Sebiet graag weten. Sebiet wil ik dat graag weten. Ik heb nog wel een kleine klacht.
2: Oei.
1: Ja, ik bedenk het mij plots. Omdat ik had verwacht, zeker van jullie twee, dat jullie mij vandaag zouden verwelkomen met gigantisch veel goeds en cadeaus en steken en van die toestanden. Maar jammer, hoe zie ik jullie met lege handen staan?
2: Is het internationale Steven de Lelydag?
1: Het is niet internationale Steven de Lelydag, het is internationale roodharige dag.
2: Oh.
1: Ja, en ik was ooit heel roodharig. Ja. Ja. Dus ik had minstens een klein pakje verwacht. Maar het is niet zo. Ik zal er nog wel net boven komen en daarom dacht ik, ik zal dan toch iets draaien dat een beetje is, iets met roodharige bijvoorbeeld.

0: Axel Red met Sensualité was dat. Dus dames, schrijf het in jullie agenda voor volgend jaar, zou ik zeggen.
1: Hè? Ja.
0: Goed, we waren bezig over...
1: Over de fietszoektocht.
0: Ja, en hoe dus die je daar dan
1: collega's.
0: Opkomt.
2: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ik heb eerst een oproep gedaan bij mijn collega's. Wie doet er mee? Want ja, op mijn eentje kon ik dat natuurlijk niet uitvinden. En dan waren toch een aantal collega's enthousiast. En dan heb ik eigenlijk heel primitief het internet afgedrukt.
1: Het hele internet afgedrukt.
0: Dat is, dat is wel iets, het hele internet afgedrukt.
1: Oh, wauw, ze heeft het zelfs bij. Geweldig. Ja. Ja.
2: Antwerpen op 5 A3'tjes. En dan heb ik daarop de dienstencentra die deelname aangeduid. En dan ben ik eigenlijk visueel beginnen scannen in mijn hoofd. Hoe fiets ik van daar naar daar? Ja, dat is een goede weg. Ja, daar moet ik eens naartoe, eens gaan kijken. En dan had ik ongeveer een route in gedachten. Dan heb ik de fietsknooppunten erbij genomen. En dan beginnen puzzelen of die route effectief klopte. En dan tot de constatatie gekomen. Wauw, dat is wel heel ver fietsen. Ja. En dan gedacht, oké, hoe maken we daar nu 3 lussen van die ongeveer even groot zijn? Ja. Zo'n lus is 30 kilometer. Ik denk dat dat behapbaar is op een dag.
1: Absoluut.
2: En dan, ja, dan was het klaar.
1: Ja. Ja. Zeg Lies, en, want je hebt 3 routes samengesteld samen met jouw collega's. En heb je die dan ook alle 3 zelf gefietst om dat allemaal uit te testen? Of hebben jullie het werk een beetje verdeeld?
2: In mijn hoofd.
1: In uw hoofd, voilà.
2: Ja. Allee, ik... Kathleen, ik heb geen auto. Ik doe alles
1: ik
2: met de fiets.
1: Ik
2: en
1: ook.
2: Dus, allee, ik rij af en toe wel met een auto, maar ik verplaats mij overal met de fiets en wij moeten regelmatig zo eens bij de collega's op vergadering of op locatie gaan. Dus ik weet overal wel de weg naartoe. Ik wil dat niet stoeven, maar ik moest dat niet meer uitproberen.
1: Voilà, zeker.
0: Het wordt een soort gewoonte natuurlijk, hè, om duur inderdaad. Als je altijd op die fiets zit en je gaat overal wat naartoe, dan...
2: Ja, en je kunt zo goed fietsen in Antwerpen tegenwoordig. Ik woon nu de helft van mijn leven in Antwerpen. En dat was niet altijd zo.
1: Mm-hmm.
2: En tegenwoordig met die mooie rode fietspaden die toch altijd maar breder worden ook en ons meer comfort geven. Dank u stad. Het komt ge...
1: Ja. Is het plezier om te fietsen?
2: Ja, vaak. Zeker weten.
1: Dat is zo.
2: Ja.
1: Zeg, want het is natuurlijk de bedoeling dat de mensen hier en daar stoppen aan een buurtbistro of een dienstcentrum om iets te consumeren.
0: Mm-hmm.
1: Maar kunnen ze alle dagen deelnemen? Want sommige zitten zijn natuurlijk open op zaterdag, sommige op zondag, sommige zijn gesloten in het weekend.
2: Ja, de openingsuren van elke site staan in de bundel. Daar hebben we voor gezorgd. Ik zou eigenlijk door de week gaan. Dan zijn de meeste dienstencentra het langste open in de combines.
1: Ja.
2: Dan heb je het meeste tijd. Want in de weekends sluiten ze al eens om 2 of 3 uur. Ja, dat beperkt u natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Als je dan helemaal nog naar Berendrecht moet, dan is dat
2: plant daar een beetje.
1: Ja. Zeg, en, want de fietszoektocht is al eventjes gelanceerd. Ik denk begin mei, als ik me niet vergis.
2: Ja, met een weekje vertraging is ze gelanceerd.
1: Oké. Okay. Ja. Zeg, en heb je ondertussen al mensen gesproken die de route hebben, of een van de routes hebben gedaan?
2: Nee, wel iemand die de bundel wat vroeger wou kopen dan dat we klaar waren. Dank u, mevrouw. Ik heb gezien dat er een ploeg is van de vrijgeweide.
1: Absoluut, de genieters.
2: Ja, ja, tof hè.
1: Heerlijk. Tof.
2: Ik wil ook in mijn dienstencentrum een fietsploeg.
1: Voilà, kijk.
2: Ja, en zij zijn al op zijn minst een stuk van de route gaan testen.
1: Ja, ja, ja, en die gaan niet deze donderdag, maar de donderdag erop gaan die de route helemaal naar het noorden doen van aan de vrijgeweide. Dus voilà, die hadden er alvast zin in en die hebben hun benen al ingesmeerd.
2: Ja, maar er is tijd tot eind september.
1: Mm-hmm.
2: Om deze tochten af te leggen. Dus zeker wel.
0: Oké, dat is fijn. Dat moeten we gewoon doen. En als je dus nog meer informatie nodig hebt, dan kunnen we gewoon terecht bij de klantdienst of bij jou, Lies, ergens?
2: Ja, alle 2.
0: Ja.
1: En op de website, hè?
2: En op de website.
0: En op de website. En bij jou betekent nog eens even, in welke dienstcentra, waar kunnen we jou vinden?
2: Mij kan je vinden in dienstencentrum Kronenburg of Kerkenveld. En die zijn beide gelegen in Deurne-Noord.
0: Oké, voilà. Boem betaald, dat weten we dan weer. Het ziet er geweldig uit. Ik ga het alvast een keer doen met mijn vlo. Toch?
1: Voilà. Ik ga mee.
0: Ja, oké. Okay. Heel erg bedankt om tot hier te komen.
2: Graag gedaan.
0: Een veilige fiets toch terug naar huis.
2: Dankjewel.
0: We gaan, het is geen bruggetje dat ik nu maak, maar er zit hier een zeer aangename roodharige man die ook geen cadeautjes van jullie heeft gekregen te zitten. En die heeft een zwaar karaoke verleden. En dat klinkt als

0: De Isley Brothers met Shout was dat. Voilà, Kathleen, we weten weer wat we moeten doen hè, met die fiets. We kunnen overal heen fietsen in dit zonnige weer. En dat blijft nog een hele tijd zo. Hè.
1: Ja, het, zeker nog tot het eind van de week, denk
0: ja,
1: ik.
0: Ja, het gaat iets minder warm worden, maar toch nog altijd zonnig. Dus dat, dat is gewoon fijn.
1: Ja, om te prima, doen, prima fietsweer. En zelfs als het zo warm is, dat is helemaal niet erg. Want dan maak je gewoon heel vaak een lekkere tussenstop aan een van onze dienstencentra.
0: Dat
1: of,
0: is helemaal waar. Kan je gewoon inderdaad.
1: Tegen schappelijke prijzen iets te drinken, iets te
0: iets
1: eten.
0: Drinken. Of een dame blanche.
1: Een dame blanche. Oh, ja. Stevia.
0: Dat is het toch. Hè? Dat, is, dat het. Is het helemaal. Ik heb gisteren in Breda een lekker ijsje gegeten.
1: In Breda nog wel, Steve?
0: Ja, we waren met de vrouw en de kids naar Rotterdam en naar Breda. Als je een abonnement op de Zoo van Antwerpen hebt, dan mag je immers ook gratis binnen in de Zoo van Rotterdam.
1: Ah, echt?
0: En dachten we, kijk, we gaan dat gewoon een keer doen.
1: Oh, geweldig.
0: Ja. Ja, dus als u een abonnement op de Zoo van Antwerpen heeft, en dat zijn vele luisteraars hebben dat hier in
1: absoluut.
0: Antwerpen, denk ik, dan kan je gewoon, dus de trein of de auto, de fiets is iets te ver, denk ik, kan je gewoon nemen en dan kan je daar gratis naar de Zoo van Rotterdam gaan.
1: Oké, leuk. En is de Zoo van Rotterdam even mooi als de Zoo van Antwerpen?
0: Het is helemaal anders. Het is minstens groter, zou ik zeggen, of meer wandelen. Het ligt wat meer, het heeft meer plankendaalallures dan de Zoo van Antwerpen. De tuinen op zich zijn ook allemaal heel knap en de dierenverblijven zijn indrukwekkend. Maar het is niet zoals in de Zoo van Antwerpen, waar de tuinen allemaal zo
1: aangelegd
0: architecturaal
1: zijn.
0: Ah, ja, prachtig aangelegd zijn, waar de Zoo van Antwerpen dan zo befaamd voor is. Ja. Dat is dan iets minder. Het is iets meer wild.
1: Okay,
0: maar dat is ook mooi.
1: Absoluut, ja.
0: Zeker de moeite waard. En vooral, er was geen hond in Rotterdam.
1: Echt?
0: Nee. Er waren wel zeeleeuwen en weet ik veel wat. maar voor de rest was er geen hond. Iets. Enfin, dus het is zeker de moeite waard om te zien. Enfin, goed, ondertussen roept het nieuws ons om ons up-to-daten over de informatie van wat er allemaal in de wereld gebeurd is. Wat jammer nog niet allemaal even positief is. Maar laat ons de zon dan een klein beetje in de hart brengen.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan die direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoe ik.
4: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
5: Ik al deze leeg.
6: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
5: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
7: Ik zou toch liever een jeans dragen.
4: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
8: Allemaal zo romantisch.
4: Tot binnenkort in het EWT.
9: Let's go, bitches!
10: Radio Minerva.
11: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
10: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: Politie en parket onderzoeken het dodelijke ongeval van vanmorgen in Buggenhout in Oost-Vlaanderen. Een trein reed daar op een overweg in op een schoolbusje. Vier mensen kwamen om, twee volwassenen en twee kinderen. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
13: Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder, de 27-jarige begeleidster en ook twee kinderen van 15 jaar en van 12 jaar. Nu is het vooral belangrijk om te kijken hoe kon het gebeuren. Er gaan er verschillende zaken gebeuren, waaronder kijken of er getuigen waren die het hebben zien gebeuren en camerabeelden. Wat we wel weten is dat de slagboom gesloten was en het rode sein brandde.
12: De leerlingen zaten op dezelfde school, vertelt de directeur Kurt Moens.
14: Dat is een gitzwarte dag voor onze school, Richtpunt Campus Buggenhout, in het buitengewoon onderwijs. Die emoties die lopen heel hoog op. Mensen doen enorm hun best om daar goede opvang te voorzien. Maar voor onze school is dat een werkelijk drama.
12: Nog vijf andere kinderen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hun situatie is intussen wel stabiel. Nog een drama op een spooroverweg in Lokeren, ook in Oost-Vlaanderen. Daar is een fietser van rond de 40 aangereden door een tractor die passeerde. Hij werd nog gereanimeerd, maar stierf toch ter plaatse. De bestuurder van de tractor reed na het ongeval door. Mogelijk had hij de aanrijding niet gemerkt. Het is niet duidelijk of hij al opgepakt is. En ik sluit graag af met heugelijk nieuws, want wielerkampioene Lotte Kopecky is in alle stilte in Brugge getrouwd met ex-renner Axel Merckx. Dat is de zoon van wieler-icoon Eddy Merckx. De twee zijn sinds vorig jaar een koppel. Het blijft zonnig en warm rond 32 graden. Morgen en de dagen daarna opnieuw veel zon bij zo'n 30 graden. Vanaf vrijdag stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer.
15: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Bommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Bommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Bommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Bommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
16: Ik ben een historisch feit, dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
17: Topcomedienne Ann Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
18: En ook altijd herkenbare toestanden, dat zij beschrijft. Hè.
16: Ze sloten een beest in bed, maar Jasper.
17: Tournee Jubilee, van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info, Ann Nelissen.
19: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
20: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
21: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
20: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
21: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
20: 0485 54 87 85.
22: Aha, Minerva.

0: Exact 5 minuten na 3 en de komende pakweg 40, 50 minuten zijn we er met nog meer leuke muziek. En natuurlijk, Kathleen, met allerlei uitjes nieuws, zoiets.
1: Absoluut, er staat hier weer heel veel in de activiteitenkalender. En ja, er staat ook weer een hele lekkere week zelfs op de planning, Steven.
0: Dat doet mij plezier en jou zeer zeker ook. Absoluut. Ik ben alvast heel benieuwd wat er dan op die planning staat.

0: Rosemary Clooney en Guy Mitchell met You Are My Sunshine. Ja, het mag een beetje zonnige muziek zijn, denk
1: dat
0: ik dan.
1: Dat is vandaag zeker en vast van toepassing.
0: Dat is helemaal van toepassing, denk ik toch wel, ja.
1: Yes.
0: Goed, waar kunnen we naartoe met dit geweldige weer?
1: Wel, naar een heleboel plekken, Steven. Onze collega's van de dienstencentra hebben weer een stinkende best gedaan om een mooi programma in elkaar te steken. Zo kan je bijvoorbeeld donderdag 28 mei naar dienstencentrum Kronenburg, want om 14 uur start daar het theatergezelschap Theatis. En zij brengen het stuk De Zeer Schone Uren van juffrouw Simforosa. Dat is een poëtisch geschreven verhaal over een onbegrepen liefde, gegeven in de prachtige vertelvoorstelling. Dus voor een streepje theater kan je nu...
0: Zegt die titel dan nog eens?
1: De Zeer Schone Uren van juffrouw Simforosa. Okay. Zeg ik het weer niet juist?
0: Nee.
1: Je kijkt mij heel bedenkelijk aan.
0: Nee, het doet mij wat denken aan Mieke Maaikes op zijn jeugd. Het klinkt als in zoiets titelig.
1: Steven,
0: zo Louis Pabon zijn ding over daar.
1: Ik weet het ook niet. Ik denk dat we gewoon zelf zullen moeten gaan kijken.
0: De Schone Uren van juffrouw Simforosa. Dat is het. Zo,
1: het kan nog alle kanten uit. Hè. Wat vind ik hier nog? Eveneens in dezelfde regio in Deurne kan je naar dienstencentrum Bosuil. Daar is een optreden van Cisco. Dat is een topmuzikant. En hij brengt samen met ons, gaat eigenlijk het weekend in. Want blijkbaar in Bosuil start het weekend al op donderdag. Het belooft daar een groot feest te worden.
0: Okay.
1: Eveneens om 14 uur op nu donderdag is er in de Zeelbaan een matinee met een lach en een traan. En ze schrijven hier zelf: de Zeelbaan presenteert een fantastische middag vol muziek en humor. Wil je zeker zijn van een plaatsje, reserveer dan tijdig. En je kan daarvoor ook gewoon mee aanschuiven voor het dagmenu, als je dat ook gereserveerd hebt natuurlijk.
0: Oké. Okay. Goed, zon, dat lijkt mij ook een beetje zwoel. Zwoel lijkt mij ook een beetje jazz. Jazz lijkt mij ook een beetje wie?
1: Geen idee.
0: Jouw favoriet, jouw favoriet. Zeg het.
1: Diana Krall. Oh. Okay. One, two, one, two, three.

0: Korsaki, I love being here with you. Diana Krall was dat live in Parijs in 2001. Mm. Ik vind die jazz toch nog altijd, je bent er, voor, bent er niet voor natuurlijk, maar ik vind het altijd iets zomers hebben.
1: Maar dit is toch heel toegankelijk, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ik hoor het graag.
0: Voilà. Light jazz.
1: Zeg Steven, we zaten in onze activiteitenkalender bij donderdag, nu donderdag. Mm-hmm. En het is blijkbaar dag van de hamburger.
0: Ma.
1: Ja, in Ten Gaas toch alleszins. En daar kan je dus een hamburger of een cheeseburger gaan eten met of zonder frietjes. En dat kan daar tussen 14:30 en 16:30. Mm-hmm. Voor de kleine of de grote honger. Wat hebben we nog? Donderdag naar de After Work Party in Ruggeveld. Dat is daar in de buurtbistro Ruggeveld. Dat is denk ik de tweede keer dat een After Work Party doorgaat in de kom binnen. En dat is tof, hè? Ja. Je kan daar terecht vanaf 4:00. Er staat een foodtruck. Je kan daar heerlijke zomerse cocktails en mocktails verkrijgen. En er komt gewoon een leuke DJ. Dus voilà. Als je donderdag na de werkuren nog niet weet wat doen, Steven, dan is het hier geweld te doen.
0: Dan kan je daar naartoe. De schakel komt daar alvast ook naartoe. Mm-hmm. Met een aantal nieuwe productjes die zeker leuk zijn met dit weer. Zo'n alcoholvrije gin en gember, drankjes, okay. En ga zo maar door. Ja. Kan je daar gewoon helemaal gaan testen en gaan proeven doen, zou ik zeggen. En ongeveer 14, 15 jaar geleden zal het zijn geweest toen ik samen met de gachtheer Moens Nicola een cadeau kocht voor de gachtheer Kermans Erik. Mm-hmm. Een acteur van het Raamtheater, mm-hmm, en de KNS van vroeger. Die toen jarig was. En we hadden een verjaardagscadeau gekocht, zijnde dus een kostuum van een van zijn grote favorieten.
1: Echt?
0: Ja, geweldig. Heeft dat ook aangedaan. Heeft dat daarna, hebben we dan nog eens met een show gedragen. Een soort van revue-achtig ding. Vandaag de dag kan hij daar niet meer in. Niet dat hij zo onwaarschijnlijk breed geworden of smal geworden is. Nee, dat niet. Maar het was wel echt pas een maatje of zoiets, gelijk dat ze dat zeggen. Mm-hmm. Maar het was een geweldig kostuum van deze manier.

0: Devil in Disguise from the one and only Mr. Elvis Presley was dat voor de geachtejarige Erik Kremmans bij deze.
1: Steven, lekker eten en drinken, dat hoort er ook elke week bij.
0: Aha.
1: Voilà, dat is mijn rayonne. Binnenkort is het restaurantweek in de buurtbistro's en in de dienstcentra. Namelijk van 15 tot 19 juni. En dan staat er eigenlijk een... heel lekker en culinair driegangenmenu op jou te wachten. En dus voilà, dan gaan we dat, de maaltijd toch iets meer geven dan normaal. Het is anders ook lekker eten bij ons, daar niet van. Hè. Maar voor €10 kan je dan... wat kan je dan allemaal krijgen, Steven? Kort gewokte gambas zie ik hier aan. Of een krokante kippenbout is voorgerecht. Een varkenshaasje met saus van serranoham. Of het vegetarisch alternatief met geconfijte kerstomaatjes. Aardappelwetjes en rozemarijn. En als dessertje, en dat zou nu wel van pas komen, een ijsgekookt soepje van rood fruit en hibiscus met een citroensorbet. Ik zou zeggen, surf even naar de website om te kijken welk dienstcentrum wanneer juist zijn restaurantdag organiseert. Ergens tussen 15 en 19 juni.
0: Ja, dat is zeker te doen. Zeker te doen. Zeg, je zei net... Oh, ik heb eigenlijk wel een beetje zin in een crème glas.
1: Oh,
0: gelijk dat we in het andere zeggen.
1: Dat is
0: zo, ja.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk goed. Maar ik ben er wel nog iets anders aan het zoeken. Even snel terzijde. Maar misschien is een crème glas niet zo gepast.
1: Ah nee, waarom niet?
0: Nee, omdat het een andere dag is vandaag.
1: Ah ja?
0: Ja. Het is immers de Wereld Cheesecake met Blauwe Bessendag.
1: Ook lekker, maar ja, zo'n ijsje nu.
0: Zo'n coole cheesecake met blauwe bosjes.
1: Ja, allee, voilà. Ja, het is allemaal gelijk.
0: Je moet het doen. Je moet het doen, denk ik.

0: Al Jolson met You Made Me Love You was dat. Ook weer al heel mooi, zijn geboortedag vieren we ook bij deze. Mm-hmm. Om dat te doen. Waar kunnen we nog naartoe?
1: Wel, Steven, we maken eventjes een sprongetje naar vrijdag 29 mei. En wat zie ik hier staan, en dat vind ik eigenlijk wel een heel charmant initiatief in Rozenboom. Gaan de leerlingen van het Schippers Instituut daar in de buurt, die doen aan digi-coaching. Dus dat wil zeggen dat iedere maand staan de studenten van het Schippers Instituut klaar om de digitale vragen van de senioren daar te beantwoorden. En dat kan zijn en mensen helpen met iets mee te installeren. Of bijvoorbeeld mensen die een Facebook-account willen of die problemen hebben met hun e-mail, met hun smartphone, met hun tablet. Alles is eigenlijk mogelijk. Dus tussen 10:30 en 12:00 zijn de studenten van het Schippers Instituut present in Rozenboom.
0: Oké, goed. Zeg, we waren daar even in Den Haag, maar ook in Rotterdam voor die zo, hè, omdat je daar gratis binnenkwam. En mijn zoontje van 7 kwam daar even met een geweldig wistje datje, dat ik niet wist. Zijnde, mm-hmm. Die zei, papa, weet je wat, waarom, hoe kan je nu een alligator en een krokodil uit elkaar houden? Weet jij het?
1: Dat is een hele goeie. Nee, geen idee.
0: Nee, weet je het niet? Wel, ik zal het u even vertellen. Dus een alligator heeft een brede U-vormige snuit en een krokodil heeft een smalle V-vormige snuit.
1: Oké. Okay. Zeg, en zijn die alle twee even gevaarlijk of... Een alligator tegenkomen, ça va nog?
0: Nee, dat, ik denk dat dat alle, nee, ik denk dat dat alle twee even gevaarlijk is. Natuurlijk, ja, dat, ik denk niet dat dat het punt is.
1: Gewoon uit de buurt blijven.
0: Ja, gewoon uit de buurt blijven, dat sowieso. Maar dus, ik vond dat een geweldig weetje. En niet alleen omdat dat een beetje van mijn zoon is, maar natuurlijk ook omdat deze week niet enkel een heel cheesecake en blauwe bessendag is, maar aanstaande vrijdag is het natuurlijk...
1: Alligatordag.
0: Alligatordag.
1: Zalig.
0: Ja, ja, het is gewoon alligatordag. Ja. Dus denk ik, ja, dan moet je toch ook even bij stilstaan. Dat hoe is, kan je die alligator dan erkennen? En je moet die ook vieren, die alligator.
2: Voilà. Ja. See you later, alligator. Ja.

0: See you later, alligator. Was dat naar aanleiding van aanstaande vrijdag, waar het alligatordag is?
1: Mm-hmm. Ja, maar op reis of zo zou ik dan precies toch niet willen tegenkomen.
0: Nee. Ik denk dat er leuke dingen zijn om
1: dat
0: tegen
1: is,
0: te komen.
1: Dat is. Zeg maar, het is een heel leuk wistje dat je die jouw zoon jou eigenlijk heeft geleerd. Mm-hmm. Hè? Maar misschien moet hem vrijdag aanstaande meenemen naar een quiz met Nicky en Christian in Romanza. Want van 14 tot 16 uur wordt er daar hevig gekwitst. En een mix van verrassende vragen en uitdagende weetjes zorgen voor plezier en gezelligheid. Perfect om je kennis te testen en samen met anderen een fijne middag te beleven. Ik denk dat de persoon wel kan meedoen en los voor de prijzentafel gaat,
0: helemaal,
1: Steven.
0: Kan helemaal.
1: Zeg, en dan een ander favoriet van ons, ook nu vrijdag, is het Muziekbingo met DJ Banan in Victor de Bruin.
0: Maze.
1: Ja, daar starten ze om 14 uur, want bingo is leuk, maar met muziek is het nog veel leuker. Er zijn heel toffe prijzen te winnen en iedereen is welkom. Inschrijven kan vanaf 13 uur en aanvang om 13:30 schrijven ze hier.
0: Wanneer gaan we die man nu eens uitnodigen in DJ Banan?
1: Ja, eigenlijk, we gaan toch die gegevens met het pakket krijgen.
0: Ja, ik vind het ook.
1: Ik ga mijn best doen, Steven, om die volgende week hier te hebben.
0: Ja, als iemand luistert die DJ Banan kent, alstublieft, laat hem even bellen nu.
1: Ja,
0: laat hem even bellen, zo dadelijk, dat is belangrijk. Maar eerst nog een kleine uitleg, want het is vrijdag, vieren we de alligator. Maar niet alleen de alligator, we vieren ook de paperclip.
1: Handig.
0: Ja, we vieren de paperclip. Een speciale dag, dus de vrijdag, om onze waardering voor dit bescheiden, maar onmisbare kantooraccessoire te benadrukken. Hè. Want het is heel eenvoudig, maar toch wel essentieel.
1: Ingenieus.
0: Ingenieus om documenten samen te houden. Oorspronkelijk was het er eigenlijk om tickets aan kleding vast te maken. Daarvoor was de paperclip daar. Maar dan ontdekte men dat het interessanter was om dat ook gewoon te gebruiken. Voor papiertjes samen te houden. Dat was eigenlijk door de Noorse uitvinder Johan Valer dat meer zo in voegen kwam. En tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de paperclip een symbool van verzet. Noorse burgers droegen de paperclips op hun kleding als stil protest tegen de Duitsers. En dan als je denkt, wat is die nou weer een ontlullende paperclip? Allee, we hebben dat toch allemaal op onze telefoon en we steken dat in kaf. Ja, maar wacht, mannetjes. Want je kunt dat inderdaad, dat je daar toevallig toch, je moet dat altijd bij hebben, rap gebruiken als sleutelhanger.
1: Dat is waar.
0: Dat is gemakkelijk. Hè? Dat is handig. Hè?
1: Zeg, of zo voor in een iPhone...
0: Ja, voor zo het pinneken van uw kaart daaruit
1: te
0: halen, kun je dat doen. Of voor zoiets te resetten thuis, van die kleine reset-buttontjes. Er kan in de paperclip voor nuttig zijn. Voor een kerstbal op te hangen.
1: Heel handig, nog nooit aan gedacht.
0: Ja, een kerstbal. U zou iets minder nodig omdat u iets korter haar heeft, maar stel dat je zo'n lange ding in het en uw haarspel is uitgevallen, een paperclip. Kan u gewoon helemaal helpen.
1: Ja.
0: En niet onbelangrijk, als je een subito koopt.
1: Voor de krassen.
0: Voor de krassen. Ik wil maar zeggen, allee, voilà. Het is echt de peper. Peper.

0: Jackie Wilson was dat met Reed Petit. Daarvoor was het Frank Sinatra met Paper Doll. Jackie Wilson, Reed Petit, als ik mij niet vergis, was dat videoclipje zo met een klein mannetje helemaal gemaakt.
1: Ja.
0: Stop motion. Ja, ja, was ja. toch wel speciaal ja. toen. Ja, vond ik.
1: Of dat is. Dat is. Zeg Steven, met dit weer, dan denk ik onmiddellijk ook aan een beachparty. Ik heb er juist mijn teren al een keer in het zand gestoken hier op de Sint-Laplage. Maar nu, vrijdag, is het in Silsburg een echte beachparty. It's Friday Baby Beach Party, noemen ze dat daar. En we wanen ons op het strand met een lekkere cocktail en een lekker bordje tapas. En ze beginnen er op tijd aan, want vanaf 16 uur kan je daar al terecht in Silsburg. Eventjes verder kijken naar het weekend. Nog meer muziek daar op het programma, want in Pulhof organiseren ze nu zaterdag een aperitiefconcert vanaf 14 uur. En wegens het grote succes van de vorige editie luisteren we wederom naar een viool/pianoconcert gebracht door Petit Fleur. En dat zijn ja, echt twee topmuzikanten die de mooiste klassieke stukjes brengen. Wat kan ik hier nog terugvinden zaterdag 30 mei? Ja, de Arenawijk, daar wordt ja, hard gewerkt. Hè. En er is een openingsfeest dat georganiseerd wordt door het District Deurne, door Buurtsport, door AG Vespa. Maar een van onze locaties ligt daar midden in die wijk, Dienstcentrum Arena. En die kunnen natuurlijk niet ontbreken op het feestprogramma. Er is animatie voor heel de buurt. Er is een infosessie, er is animatie voor kinderen, sport en spel. Dus voor elk wat wils. En daar kan je dus nu zaterdag 30 mei terecht vanaf 14 uur.
0: Oké, het is ondertussen een klein beetje geleden en het is ook nog een tijdje vooraleer het weer komt. Dat klinkt heel mysterieus, maar binnenkort is het weer Wimbledon-tijd. Mm-hmm. En tijdens de examens vroeger durf ik daar wel eens naar kijken.
1: In plaats van dat studeren, Steven.
0: Ja, eerlijk gezegd moet ik dat erbij vertellen. Ja, en dan zat er vaak iemand in de tribune. En ik herinner mij een keer dat het echt maar pijpenstelen bleef gieten, mm-hmm. regenen, de hele tijd door. En mensen waren het echt een beetje kotsbeu daar, mm-hmm. op de Central Court. En de man in de tribunes dacht, ja, kom, we gaan de mensen hier gewoon een beetje entertainen, want het wordt hier nu toch wel heel erg. En dat was deze man die daar dan plots live, gewoon zomaar, helemaal ongeschminkt en ongevraagd, een nummertje begon te zingen.

0: de one and the only summer holiday van Cliff Richard was dat natuurlijk. Mm-hmm. Vertel maar.
1: Steven, we gaan terug eventjes naar nu zondag 31 mei. Wat staat er daar op het programma? De Fontein, dat is een hele leuke locatie in Borgerhout. En aan de Intramuros eigenlijk. En die hebben eigenlijk voor hun zit een hele grote tuin. En daar hebben ze een prachtige pluktuin van gemaakt samen met de buurt. En nu zondag om 14 uur is daar een werkmoment voor iedereen die graag wil komen helpen in de pluktuin. Dus een mooi initiatief daar voor de buurt. Dan maandag, wat vind ik daar terug? Kan je gaan wandelen. Wandel Boulaar heeft zelf een wandelrally in elkaar gestoken. En die leidt je langs verschillende parken in de buurt. Je kan dat op eigen tempo doen. Je kan een boekje kopen in het dienstencentrum en ten laatste terug inleveren op 31 augustus. En daar kan je dan prijs mee winnen ook. Het is een beetje zoals een fietsrally waar we daar straks over hadden, maar dan om te wandelen in de buurt van het Boulaar Park. €4 kost dat voor zo'n wandelrallyboekje, maar daar zit ook een schakeltje, dat is het biertje van Zorgbedrijf Antwerpen, of een frisdrank inbegrepen.
0: Dat kan niet slecht zijn, kan niet slecht zijn. Het is nogal typisch Vlaming, want dan horen hier nu net de collega's ook weer binnenkomen. Oh, warm, hè, het is warm. Hè. Als het regent, dan zagen we, omdat er te veel regen valt. Als het warm is, dan zeggen we vinden het heel warm. En ja, waar blijft die regen? Nou, wel, toch zo klein beetje, zo beetje duveltjes kermis.
1: Ja.
0: Een beetje duveltjes kermis. Ja. Dat gaan we nu doen. Ja. Een beetje duveltjes kermis. Sorry.

0: Peggy Lee, wiens geboortedag we ook vieren vandaag met Raindrops Keep Falling on My Head. Zeg, om een klein beetje vooruit te blikken naar volgende week en naar speciale dagen toe. Als je nu denkt, Kathleen, van ja, maar wat gaan we dan eten op dinsdagavond? Of wat moet mijn man voor mij klaarmaken als ik zo hard aan het werk ben in de radiostudio? Dan kan je daar eens over gaan nadenken. En je kan hem eigenlijk nu al een beetje de pap in de mond geven voor volgende week dinsdag. Want dan zijn we 2 juni. En dan is het kip aan het spit dag.
1: Oh, dat lust ik wel.
0: Ja, toch?
1: Lekker.
0: En dat vind ik nou echt zoiets zo, voor met dit weer zo, weet je, buiten zo een kipje aan het spit zo, en met sla. Ja. Gewoon een slaatje en een kip aan het spit.
1: En een gebakken patatje erbij.
0: En een gebakken patatje, zo buiten, in een hof.
1: Ja.
0: Dat is, je moet daar niet veel voor doen, want je kunt dat zo, je kunt dat in alle supermarkten kopen en met een beenhouwer en in kramen zo ergens. Best dat, hè, zo met die patatjes die overgoten zijn met de saus van die kip.
1: Lekker,
0: ja,
1: lekker.
0: Ja, dat is het toch helemaal, denk
1: dat
0: ik dan.
1: Dat is
0: het even, toch?
1: Ja.
0: Ik vind dat ook. Dus het kan maar een tips zijn voor volgende week dinsdag, als u denkt, ik heb dan heel de radioshow achter de kiezen zitten van die Kathleen en die Steven en ik heb nooit tot goed eten, dan zou ik voorstellen om op de 2 juni dus kip aan het spit te bakken, want dat is gewoon, ja, de kip aan het spit dag. Dus dat zou gewoon helemaal passen in het thema.

0: My Destiny, Lionel Richie was dat. En voor ons zit de tijd er weer op, Kathleen.
1: Oh, absoluut. En ik fiets weer terug voorbij het zwembad, de molen. Ja. Dus ik heb spijt dat ik mijn bikini niet bij heb
0: staan. Ja, ja, ja. Want het leek er ook nog heel rustig deze dagen, of dit moment, als ik er straks er voorbij reed. Dus het is zeker een aanrader om even naar de plaats te komen, een zwemmetje te doen in de molen. Dan kunnen we daarna in het Minerva Café in komen drinken of iets komen eten. Dat kan gewoon allemaal. Of in het Sint-Emmelinkeroever. Je weet maar nooit. Doen gewoon. Wat ons betreft, graag tot volgende week. Goed insmeren en af en toe omdraaien. Alla prossima volta.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Nu bij Suttens Herenkledij, de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: De gemeente Buggenhout rouwt na het dodelijke ongeval van vanmorgen. Een schoolbusje werd op een overweg gegrepen door een trein. Er vielen zeker 4 doden. De bestuurder van het busje, een begeleidster en 2 kinderen. Nog 5 andere kinderen werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ze zaten allemaal op dezelfde school in Buggenhout. Daar openen ze ook een rouwhoek. En de gemeente opent een rouwregister. Burgemeester Geert Hermans.
5: Als burgemeester en als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap raakt ons dit enorm. En onze eerste zorgen gaan uit naar de slachtoffers en de nabestaanden en de familieleden. Dat is nu onze absolute prioriteit.
4: Ook heel wat politieke leiders uit binnen- en buitenland betuigen hun steun. Zo schrijft premier Bart De Wever op X dat hij diep geraakt is door het ongeval. Binnenlandminister Quintin spreekt over een gevoel van grote verslagenheid. En Europese Commissievoorzitter von der Leyen laat weten dat heel Europa meerouwt met ons land. In de provincie Antwerpen is er op verschillende plekken schade aan het wegdek. Wellicht komt het door de hitte. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat onder meer om schade aan de betonplaat op gewestwegen in Geel en Kasterlee en op de E34 in Arendonk. De schade is voorlopig hersteld. De definitieve aanpak volgt later. En het is de warmste 26e mei sinds het begin van de metingen. Het KMI heeft op het officiële meetpunt in Ukkel vanmiddag al 29,1 graad gemeten. Dat is beter dan het vorige dagrecord van 29 graden rond uit 1985. En het warmt nog wat op. Straks kennen we het definitieve nieuwe dagrecord. Vanavond blijft het nog lang warm. Daarna volgt een vrij heldere nacht. Minima rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht. Op lijfrente, via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
9: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult en ik heb van ons maar nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
10: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
9: En wat kost deze schatting?
10: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 0-3-226-93-93. Adam?
11: Zeg, Josfien, zijn dat aknieën die zo kroken en piepen?
12: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
11: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
12: Wie is dat? Ook een kinesist?
11: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
13: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
14: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
15: Merci Immobiep.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

Het is weer zover. We zijn inderdaad dinsdagnamiddag zo 15 minuutjes over vieren. En dan weet u vast wekelijks programma Klankenboket nog steeds in een samenstelling en een presentatie van Eddy de Schuttere. En met het warme weer zijn we ook rechtstreeks in onze studio, beste mensen. Dus het is een beetje aanpassen aan de temperaturen. En ook onze Claudia is ook weer aanwezig. En die gaat u dadelijk binnen enkele plaatjes wel eventjes te horen krijgen. En wij gaan trachten u te verwennen met van uw muziek eigen aan onze radio.

En ook vandaag, we zitten we bijzonder veel in de jaren 70. Dat waren ook van de jaren van, ja, tussentijd ook al zo'n 50 jaartjes terug, beste mensen. En dat was ook een tijd dat er heel mooie muziek gemaakt werd, zoals we dat in het verleden al zo vaak gedaan hebben met die gouden jaren 60. En we deden dat met een instrumentaaltje, wat we trouwens al een weken doen. En vandaag was het orkest van Cyril Stapleton met You've Got Your Troubles.

Een hele grote meneer, mogen we hem gerust noemen, Elton John met een hele mooie plaat, Daniel. En na de volgende plaat gaan we eventjes de micro geven aan onze Claudia, want die heeft nog wel wat uit te leggen, denk ik toch wel, over onze voorjaars Minerva Muziekquiz. Maar dat is pas na de volgende plaat.

0: En vaak kan ik het zelf niet geloven. Deze plaat is intussen tijd al zo'n 52 jaar terug in 1974 opgenomen. Dat klinkt nog altijd een plaat. Of dat is een plaat die ja, van enkele weken of misschien enkele maal of zelfs een paar jaar oud zou kunnen zijn. Dat was de Hughes Corporation met Rock the Boat. En ik had u gezegd dat we inderdaad even Claudia aan u gingen doorgeven. Want die heeft wel wat een en het ander uit te leggen over onze Minerva voorjaarsquiz. Claudia, aan u het woord.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Vandaag zijn we toe aan de laatste uitzending van onze Minerva voorjaarsquiz. De afgelopen weken is weer gebleken dat dit weer eens een succes was, met veel telefoontjes en juiste antwoorden. En we hebben telkens de puntentelling goed bijgehouden en volgende week weten we wie de winnaars of winnaressen zijn. U kon voor vandaag kiezen met de letter D. We beginnen ditmaal eens met de dames. En bij de dames waren dat Dana Winner, Della Reese en Diane Warwick. En voor de dames is als winnares uit de bus gekomen Dana Winner. En daar gaat u straks een plaatje over horen.
0: Dat klopt volledig, beste mensen. En dat wil zeggen dat u dus gerust nu eerst een vraagje kan gesteld worden dat Claudia gaat u vragen. Ja, zeg het maar Claudia, de vraag.
1: Ja, en de vraag luidt als volgt. In welk jaar bracht Dana Winner haar eerste single uit? Ik herhaal, in welk jaar bracht Dana Winner haar eerste single uit? Bellen maar.
0: Inderdaad, u hebt zo'n achttal plaatjes de tijd om daarnaar te bellen. Want straks in deel 2 doen we het dan voor de mannen. En aan zo'n achttal plaatjes gaan we dan vertellen wat in feite de eerste plaat was. En ja, gaan we die plaat ook een keertje laten horen. Ik zou zeggen, bellen maar 03 219 17 27.

Dit was de formatie Pussycat in de tijd met het heel bekende Mississippi. We gaan dus even heel kort herhalen. Claudia heeft het net gezegd, beste mensen. Jullie hebben vorige week gekozen als Danenwinner, als de winnares van de zangeressen die we toen hebben voorgesteld. En de vraag is wel heel eenvoudig. In welk jaar maakte Danenwinner haar eerste plaat? Dus u kunt gerust bellen en misschien bent u wel een van die mensen die na al die weken ook wel een klein verrassingsgeschenkje komen te krijgen. En u kunt daar nog voor bellen. Zo'n zevental liedjes op 03 219 17 27. Bel maar!

En we hebben vandaag er zeker eens een beetje een zomerse tint aan gegeven aan deze uitzending, omdat het toch bijzonder mooi weer is. En ook weet dat er veel mensen ofwel op hun terras zitten, of in een tuin, of weet ik waar, te genieten van onze Radio Minerva. U mag maar geloven, al deze platen zijn toch altijd om en bij, zeker de 50 jaar geleden opgenomen. Zoals deze van Alain Chamfort, Madonna, Madonna.

Get Right Back Where We Started From uit 1976. En dat werd toen gebracht door Maxim Nightingale. Met andere woorden, ik wou een nachtegaal zeggen, maar dat klopt dus helemaal niet. Het is wel een nachtegaal, maar ze heeft natuurlijk niet die naam. En u hebt nog zo'n zestal plaatjes om uw oplossing te geven aan Claudia. 03-2-1917-27. Voor welk jaar Dana Winder haar eerste plaat heeft opgenomen. En dan gaat u dat ook te weten komen van haar binnen zes plaatjes. En dan gaan we ook die eerste plaat die ze toen opgenomen heeft aan jullie laten horen. Dus ik zou zeggen, bel even en doe een gok.

En laat ons eerlijk zijn, 50 jaar minimaal geleden is toch ook al een hele tijd. Alhoewel dat niet altijd zo komt te klinken in onze oren, dan denken we meestal dat is wat recenter. Maar ik herhaal het voor de zoveelste keer, dat is absoluut niet het geval. Dit was de Fromage in de tijd van Hot Chocolate met So You Win Again. De accordeonvereniging De Nachtegaal uit Tegem geeft een concert onder de noemer Een muzikale avond aan het water. Je wordt meegevoerd op de golven van de muziek. Zoals het water stroomt, zo beweegt ook muziek, soms rustig, soms kabbelend, soms wild en zelfs meeslepend. Het concert dat gaat door op zaterdag 30 mei, dat is dus nu aanstaande zaterdag, om 20 uur in de zaal Ons Nest. En dat vindt u terug in de Jacob de Rorenstraat nummer 4 in Edegem. De inkom die bedraagt slechts €12,50. Meer info kunt u verkrijgen via de website denachtegaal.info. denachtegaal.info.

0: Ja, dit kwam uit de tijd toen de Ray Conniff singers nog niet volledig uit hun volledige zinnen zongen, zeg maar. Dit was inderdaad uit de beginjaartjes, om het zo maar uit te drukken, met Never on Sunday.
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat mijn neuf had trippeltje al hier maar een voorpak, hè. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs vier voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw vierpak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Drink Minerva Triple and support the radio.
3: De Van Hengst wilt altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol avant, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Verongs is dat manneke.
5: Bingo!
6: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
5: Bingo.
6: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!

Een man die ik regelmatig zag in de tijd samen met collega Danny van Tichelen toen we regelmatig gingen presenteren voor de zorgbedrijven. En dan was dit inderdaad Guy Neven met zijn Dream Lover. We hebben ons een tweetal plaatjes, beste mensen, waarvoor u kunt bellen nog altijd naar Claudia om ons te vertellen, Dana Winder, wanneer dat hij haar eerste plaat opnam. En na die twee platen gaat ze dan zeggen hoe dat die plaat noemde, in welk jaar dat het was. En dan gaan we die ook nog een keertje komen te spelen. Dus 03-219-1727. Ik zou zeggen, we gaan nog een keer een gokje, of misschien weet je het wel.

Ja, dit is een beetje de enige plaat die ergens niet in de jaren 70 thuis hoort. Is een beetje jonger, met andere woorden, maar dat kan af en toe eens een keertje gebeuren. Dat werd gebracht door Cliff Richard, weet u nog, met Someone People. En ja, na de volgende plaat gaan we inderdaad even de micro teruggeven aan Claudia. En die gaat u uitleggen in welk jaar Dana Winter haar eerste plaat maakte, zeg maar. En dan gaan we die plaat ook een keertje voor jullie komen te spelen. Maar straks in deel 2 gaat u te weten komen uit wie u vorige week kon kiezen wat de mannen betreft, wie dat dan ook weer gewonnen heeft, en dan ook weer een vraagje gaat ze erover komen te stellen, en dan weet je ook weer wat later eigenlijk, ja, de naam van de plaat en de naam, of de opdracht, althans de vraag met het antwoord, met andere woorden, sorry. En dan kan je natuurlijk nog altijd stemmen dadelijk in deel 2, en dan weten we begin volgende week gaan we dan weten wie de winnaar en de winnaars waren, en dan gaat Claudia u er zeker van op de hoogte brengen.

0: Dit was inderdaad Roy Orbison met zijn Only the Lonely. En dan wat ik net vertelde, beste mensen, nu is het woord weer eventjes aan onze Claudia. Claudia.
1: Ja, beste luisteraars, hier zijn we terug. Dana Winner bracht haar eerste single uit in 1989 met als titel Op het dak van de wereld, een vertaling van Top of the World van The Carpenters.
0: Bedankt, Claudia.
1: In het tweede deel komen de mannen aan de beurt. Tot straks.
0: Bedankt, Claudia. En dan gaan we natuurlijk ook die plaat komen te spelen zoals we dat beloofd hebben.

heel duidelijk te horen dat zij inderdaad nog een heel stukje jonger was toen ze deze plaat op kwam te nemen. Ze doet het nog altijd schitterend, maar ik kan wel merken dat iedereen natuurlijk ook na enkele jaren wel wat ietsje ouder begint te worden. 37 jaar geleden, 1959, een vertaling van de Carpenters. En de mensen die het inderdaad correct hadden, en die weten dat we doen in de tussentijd onze zevende week, die krijgen dus een puntje bij. En wie weet, bij de eindafrekening die Claudia gaat maken tegen volgende week, bent u misschien iemand die ook weer zo'n klein aandenken gaat krijgen van onze radio. En dadelijk in ons tweede deel, na tijd zijn van 15 uur of van 17 uur excuseert, gaan we inderdaad ook weer een mannenstem laten horen die u vorige week gekozen hebt, zeg maar. Met andere woorden, tot dadelijk.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoe ik.
1: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
2: Oh, maar een dikke teeste leeg.
3: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
4: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
5: Ik zou toch liever een jeans dragen.
1: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
6: Allemaal zo romantisch.
1: Tot binnenkort in het EWT.
7: Let's go, bitches!
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Rond deze tijd begint er in Buggenhout een nieuwe persconferentie over het drama van vanmorgen. Een trein reed daar op een overweg in op een schoolbusje. Balans, 4 doden, onder wie ook 2 kinderen. Nog 5 andere kinderen werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel. Het is zeker dat de slagbomen aan de overweg naar beneden waren en dat de licht op rood stonden. Het parket onderzoekt waarom de buschauffeur toch doorreed. Lisa de Wilde.
11: We hebben daarvoor een verkeersdeskundige aangesteld die daar meer duidelijkheid moet over brengen. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren of wat daar de oorzaak van was. Het labo is ook ter plaatse voor vaststellingen en het parket is ook afgestapt. Kijken of er getuigen waren die het hebben zien gebeuren en camerabeelden. Mensen mogen zich ook altijd melden als ze iets hebben zien gebeuren. Dus ze gaan die zeker ook gehoord worden.
10: Het parket sluit geen enkele piste uit. Werd de chauffeur onwel, was hij afgeleid of gaat het om een wanhoopstaat en reed de man bewust door? Experts onderzoeken dat nog. De buschauffeur reed in onderaanneming voor de lijn. Daar hoorden ze niks dan goeds over de man, zegt woordvoerder Frederik Wittok.
12: Wij hebben contact gehad met de werkgever van de chauffeur. Men heeft ons daar verteld dat over deze chauffeur werkelijk niks negatiefs te zeggen viel en dat de man een onberispelijke staat van dienst had. En dat het ook zeker en vast niet ging om een beginner, dus iemand met ervaring.
10: De trein reed op het moment van de crash 90 km per uur. De bestuurder probeerde nog een noodstop uit te voeren, maar dat is niet gelukt. Het drama in Buggenhout is een van de zwaarste ongevallen ooit aan een overweg in ons land. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. De kinderen in het busje zaten allemaal op dezelfde school. Daar openen ze een rouwhoek. En de gemeente Buggenhout opent een rouwregister. Je hoort de burgemeester Geert Hermans.
13: Als burgemeester en als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap raakt ons dit enorm. En onze eerste zorgen gaan uit naar de slachtoffers en de nabestaanden en de familieleden. Dat is nu onze absolute prioriteit.
10: Ook heel wat politieke leiders uit binnen- en buitenland betuigen hun steun. Zo schrijft premier Bart De Wever op X dat hij diep geraakt is door het ongeval. Binnenlandminister Quentin spreekt over een gevoel van verslagenheid. En Europees Commissievoorzitter von der Leyen laat weten dat heel Europa meerouwt met ons land. In de Gazastrook zijn zeker 7 Palestijnen omgekomen bij 2 Israëlische luchtaanvallen. Dat melden ziekenhuizen daar. Volgens de civiele bescherming viel het Israëlische leger een groep burgers aan. Israël reageert dat het de zaak zal onderzoeken. Er geldt sinds oktober vorig jaar al een staakt het vuren, maar de Palestijnse terreurgroep Hamas en Israël beschuldigen elkaar ervan dat de ander zich daar nauwelijks aan houdt. De Engelse aanvaller Harry Kane heeft voor de 2e keer de Europese gouden schoen gewonnen als topschutter in Europa. Kane scoorde het voorbije seizoen 36 keer voor Bayern München. Hij is 32. 2 jaar geleden won Kane de Europese gouden schoen ook al eens in zijn eerste jaar bij Bayern. Vanavond blijft het nog lang warm, daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Iets koeler ook, bij zo'n 25 graden dan.
14: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
15: Ja, ik heb mijn huis verkocht, op Lijfrente, via de Bip for Life.
14: De Bip for Life? Wat is dat?
15: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
14: Kun je mij de bippen een telefoonnummer eens geven?
15: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
16: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
14: Zie je, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
16: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
17: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
14: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mij, hè?
18: Robert, de expert, nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Edem?
19: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
20: Ja,
19: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
20: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
19: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
20: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
19: 0485 54 87 85.
21: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
22: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
21: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
22: Al dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
21: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
22: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
21: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
23: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
24: Merci, Immobiep.
25: Aha, aha, aha. Minerva.

Opnieuw welkom in ons tweede deel van het programma Klankommekijt op deze dinsdag van 26 mei. En ik ben nog steeds Eddie de Schutter die de presentatie en de samenstelling doet. En Claudia zit nog altijd ook weer, ondanks het warme weer, in onze Studio 2. Maar er is natuurlijk altijd airco waar we ons natuurlijk mee kunnen, ja, wat lichter maken, zeg maar. En we gaan ook meteen onze eerste plaat spelen. En dan krijgt u nadien, na de tweede plaat, onze Claudia te horen. En die gaat dan weer weten te vertellen, voor de laatste keer van onze Minerva voorjaarsquiz, zeg maar, wie de winnaar is geworden van de mannen. Maar daar zit voor dadelijk. Ik zou zeggen, nog heel veel luistergenot.

0: En dit waren er weer twee van de bovenste plank. Met andere woorden, dit was Mary Wells, weet u nog, met My Guy. En daarvoor zo'n hele, hele rustige. En dat werd gebracht door niemand minder dan Bobby Goldsboro met Honey. En ik heb u gezegd dat ik inderdaad nu eventjes ga doorgeven aan Claudia. En die gaat weer weten te vertellen wie de winnaar is geworden, althans wat de mannen betreft, waaruit u kon kiezen vorige week. En dat wordt onze laatste vraag van de voorjaarsklassiekers. Dus na deze vraag, en dan krijgt u ook weer dit straks de tijd om meer de liedjes te bellen, zeg maar. En dan gaan we dan ook daar weer de oplossing van geven en daar een plaat van laten horen. En ik herhaal, volgende week weet Claudia u dan te vertellen wie de winnaar en de winnaars zouden kunnen zijn van die voorjaarsklassiekers. Maar nu het woord aan Claudia en die zal nog wel een paar woordjes uitleg aan jullie geven. Claudia.
1: Ja, beste luisteraars. En hier zijn we dan met onze mannen, zoals beloofd in het eerste deel. U kon kiezen met de letter D tussen Dean Martin, Dave en Dave Berry. En als winnaar is uit de bus gekomen Dean Martin. En hier volgt dus de vraag: wat was de sportieve passie van Dean Martin tijdens zijn leven? Bellen op het nummer 03-219-1727.
0: Bedankt, Claudia. Dus hij had een heel sportieve onderneming, zeg maar. Iets wat hij bijzonder graag deed. Wie kan ons vertellen wat dat juist was van Dean Martin? Bellen maar, zou ik zeggen.

comme une chanson. Ça s'en va et ça revient. Mettant de vos adresses Claude François. Waar is de tijd? Waar is de tijd? En we gaan nog eens even een kleine toelichting geven. Dus we hebben het inderdaad gehad dat Dean Martin de winnaar is geworden van de keuze waar u vorige week uit kon kiezen. En die man heeft buiten zijn zangcarrière en zijn entertainment had hij een bijzondere sportieve passie. Iets wat hij ergens liever deed dan zingen. Daar is hij toen in de tijd eerlijk voor uitgekomen. Kunt u gewoon bij ons komen te vertellen welke sportieve passie dat was. Het is echt niet zo bijzonder moeilijk hoor. 03-219-1727. En u hebt daarvoor nog wel enkele liedjes de tijd. Ik zou zeggen, bel maar.

Dit was inderdaad niemand meer dan Tom Jones. Met een plaat ook uit in die 60er jaren, eind 60er jaren. En dat was een van zijn vele successen met zijn Delilah. En ik kan nog een kleine tip geven over Dean Martin. Het is een sport die buiten gedaan meestal wordt. En men heeft nogal een vrij grote oppervlakte daarvoor nodig. Dus er zijn toch wel denkelijk twee belangrijke tips die ik u kom te geven. En u kunt daar nog altijd voor bellen naar Claudia. Enkele plaatjes zeg maar. Om dan eventjes te zeggen. Of denkt u misschien te weten waarom zou u nu bellen? 03 219 17 27.

Het klinkt soms vreemd, maar het is inderdaad wel degelijk zo. De vorige 55 jaar terug intussen tijd, The Middle of the Road 1971, met een Tweedledee Tweedledum. En daarvoor een zangeres van bij ons, Laat je hart maar slaan in de tijd. Een mooie plaat van de Bellamy Brothers met Let Your Love Flow.

0: Een plaat in de tijd gezongen door niemand minder dan Dalida. Buenas noches, mi amor. En dit keer gebracht door het orkest van Jack Handsome. En in augustus zijn we weer de Radio Minerva Top 1000 uit. Een hele week lang hoor je dan de favorieten gekozen door u, de luisteraars. Ook u kan je stem laten gelden. Vanaf nu kan u alvast stemmen op uw muzikale helden via onze website. Je mag zoveel keer stemmen als je wil, maar je kan maar één keer stemmen op hetzelfde liedje. Dus willen dat doen? Geen enkel probleem. Ga naar onze website en maak uw keuze bekend.
1: Oh, darling. I wanted to be everything.

0: En dit blijft toch een geweldige formatie in de tijd, de begeleiders van niemand minder dan Cliff Richard. En die hebben ook een bijzondere solo carrière in de jaren 60 en ook nog zoveel later gemaakt. Dan heb ik het hier inderdaad over The Shadows. In dit geval was het The Guitar Tango. En ik had u gezegd dat we u inderdaad de uitslag gaan geven van die vraag. En die gaat Claudio meteen beantwoorden. Van de grote passie van Dean Martin. En nadien gaan we dan een plaat spelen die dan toch zeker betrekking heeft tot deze zanger. Claudia, leg eens eventjes uit aan de mensen. Wat was die grote passie van Dean Martin? Aan u.
1: Ja, hier ben ik dan met de uitslag in verband met Dean Martin. Hij was een heel sportieve kerel, maar zijn passie ging toch uit naar golven. En Eddie die gaat zo dadelijk voor u een plaatje draaien van hem en mij horen volgende week terug met de uitslag. Dag!
0: Bedankt Claudia, en inderdaad, golf was zijn grote passie. Hij deed het zelfs liever in de tijd zingen. En ja, hij mocht het niet van zijn ouders in de tijd, want hij hield ook niet zo van het entertainen. Maar hij was een bijzonder, bijzonder goede man in dat buitengebeuren op dat grote terrein met dat golven.

Ja, inderdaad, Dean Martin, de winnaar van deze week. Wat dus de mannen betreft met That's Amore. En waar is de tijd? Hij stond regelmatig in de tijd op het podium met een glas wijn in zijn handen. En zo heeft hij toch ook zijn hele carrière schitterend kunnen verder zetten, zeg maar. Intussen tijd is Martijn de Rijer toegekomen. En die neemt dat binnen, zo laten we zeggen, een goed kwartiertje hier van ons over. Intussen tijd gaan we u nog trachten zo'n goed kleine kwartiertje in muziek te brengen die u van ons gewend bent.

Sous une pointe d'étoile, gebracht door niemand meer dan Claude Valade. Het zit er voor ons voor vandaag weer helemaal op. Maar u weet, morgen woensdag ben ik er terug tussen 2 en 4 voor onze vaste wekelijkse muziekmozaïek. Bedankt voor de vele telefoontjes ook weer. En u weet, onze voorjaars Radio Minerva quiz zit er voor eventjes weer op. En binnen zo'n hele tijd gaan we er weer eentje bij gaan doen. Maar dat wordt dan totaal weer wat anders. Uit naam van Claudia wil ik jullie ook bedanken. En volgende week weten jullie wie de winnaar of de winnaars zijn. Claudia gaat het zoals altijd weer schitterend komen te berekenen. Voor dadelijk nog heel veel luistergenot bij onze Martijn Draaier. En voor mezelf misschien wel tot morgen. Groetjes en nog heel veel luistergenot. Dag!

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die ene 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: De buschauffeur van het drama in Buggenhout had een blanco strafregister en geen veroordelingen. Dat heeft het parket gezegd op een nieuw persmoment. Veel meer informatie kwam er niet. Er zou wel een autopsie gebeuren op zijn lichaam. De buschauffeur reed in onderaanneming voor de lijn. Daar hoorden ze niks dan goeds over de man, zegt woordvoerder Frederik Wittok.
8: Wij hebben contact gehad met de werkgever van de chauffeur. Men heeft ons daar verteld dat over deze chauffeur werkelijk niks negatiefs te zeggen viel en dat de man een onberispelijke staat van dienst had. En dat het ook zeker en vast niet ging om een beginner, dus iemand met ervaring.
7: Het parket onderzoekt nog waarom de buschauffeur door een gesloten overweg reed. Eerder werd gezegd dat ze alle pistes openhouden. Dus of de man onwel werd, afgeleid werd, maar ook een wanhoopstaat sluiten ze niet uit. Bij het drama vielen 4 doden, de buschauffeur zelf, een begeleidster en 2 kinderen. Nog 5 andere kinderen raakten levensgevaarlijk gewond. Maar hun toestand is stabiel. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
9: Die gewonde kinderen die komen uit verschillende locaties, gaande van Bornem tot Beveren, als ook uit Muizen. En de 2 overleden kinderen die komen ook uit Bornem.
7: De trein reed op het moment van de crash 90 km per uur. De bestuurder probeerde nog een noodstop uit te voeren, maar dat is niet gelukt. Hij test ook negatief op drank en drugs. Het drama in Buggenhout is een van de zwaarste ongevallen ooit aan een overweg in ons land. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. De kinderen in het busje zaten allemaal op dezelfde school. Daar openen ze een rouwhoek en een rouwregister. Dat doet ook de gemeente Buggenhout. Je hoort de burgemeester Geert Hermans.
10: Wij zijn bijzonder aangeslagen als lokale gemeenschap, een kleine gemeente van iets meer 15.000 inwoners. Ja, dat is onwezenlijk. Ik heb daarnet ook een bezoek gebracht naar de school. Ik heb daar met verschillende leerkrachten ook gesproken. De verslagenheid is enorm.
7: Ook de provincie Oost-Vlaanderen opende een rouwregister in het provinciehuis in Gent. Heel wat politieke leiders uit binnen- en buitenland betuigen ook hun steun. Iran heeft een Amerikaanse drone en een gevechtsvliegtuig beschoten. De drone zou daarbij neergehaald zijn, dat melden Iraanse staatsmedia. Er geldt op dit moment nochtans een staakt het vuren tussen Iran en de VS en er zijn ook vredesonderhandelingen aan de gang. Maar volgens de Iraanse buitenlandminister schendt de VS de wapenstilstand ook, onder meer door aanvallen op Iraanse handelsschepen. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 16e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn vierde ritzege al, ook de vierde bergop. Vingegaard reed op enkele kilometers voor de streep weg en kwam alleen aan. De Oostenrijker Gal werd tweede op meer dan een minuut. De Australier Jai Hindley eindigde derde. Vingegaard verstevigt zo zijn leidersplaats in het klassement. De Giro eindigt op zondag. Vanavond blijft het nog lang warm. Daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Iets koeler ook dan, bij zo'n 25 graden.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
12: 0485 54 87 85.
14: Ik ben een historisch feit, dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
15: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
16: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft.
14: Ze slotten een beest in bed, maar juist.
15: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
17: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom in het avondprogramma Ancient Melody. Een programma samengesteld en gepresenteerd door Martijn de Rijer. Zitten jullie aan tafel, laat het smaken. Tevens een heel dikke merci aan mijn collega Eddy en telefoniste Claudia voor in 2 uurtjes een mooie inzet voor jullie.

En we zijn dit eerste uur zachtjes gestart met twee zangeressen. Doris D. met Secret Love en Rosemarie Clooney, Alf Asp.

0: Alle twee van Over de Plas, de UK. Cliff Richard, Megewits, It's You. En Love Me Tonight door Tom Jones.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En we krijgen een nieuw steunend lid, Jolande Ansen, uit het oosten gelegen in de provincie Enegouwen, SCO Presles. Zij vroeg Elvis, wel, hier is een heel mooi voor haar. MUZIEK

It's a Matter of Time, gezongen door Elvis Presley. Voor ons nieuws steunend lied Jolande Ansen uit Enegouwen. En we zijn heel blij dat onze radio daar ook wordt beluisterd. Hartelijk dank voor uw lid worden en geniet van onze mooie muziek.

Dit waren onze eigenste Strangers, want zij sprongen op de kar van de On 45 Tours. Dit was Strangers On 45. In augustus zenden we weer de Radio Minerva Top 1000 uit. Een hele week lang hoor je dan de favorieten, gekozen door onze luisteraars. Ook jij kan je stem laten gelden. Vanaf nu kan je alvast stemmen op jouw muzikale helden via onze website. Je mag zoveel keer stemmen als je wil, maar je kan maar één keer op hetzelfde liedje stemmen.

0: Deze twee zangers hoor je vaak op Radio Minerva. Namelijk Answer Me, My Love door Frankie Lane. Gevolgd door Johnny Mattis met Misty.
1: Bingo!
2: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de Bingo Middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
2: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
3: De Van Hunks wilt altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
3: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal niet ender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Frans is dat manneke.
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Kijk, juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Drink.

Het instrumentale nummertje, dat kwam van het orkest van Alfred Auze met Mademoiselle de Paris, gevolgd door Sexual Healing door Marvin Gaye.

En we dansten de Ukkelbek met de Royal Showband Waterford. Gevolgd weer een dans, Let's Dance, door Chris Montes.

0: En Delarice, die mocht het eerste gedeelte van Unchained Melody afsluiten met iets magic. We gaan er even tussenuit voor het nieuws, maar geen nood, nadien zijn we daar terug zoals steeds.
1: Radio Minerva en DAB+. Samen klinken we nog beter.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen en ze door hoek.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 7 uur, goedenavond.
1: Radio Minerva, van het Antwerpen.
3: De buschauffeur van het drama in Buggenhout had een blanco strafregister en geen veroordelingen. Dat heeft het parket gezegd op een nieuw persmoment. Lisa de Wilde.
4: Er gaat ook een autopsie volgen op het lichaam van de buschauffeur. En we doen dat om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van die omstandigheden van het ongeval. Maar wat we wel weten is dat de treinbestuurder een negatieve adem- en speekseltest heeft afgelegd.
3: Het parket onderzoekt nog waarom de buschauffeur van 49 door een gesloten overweg reed. Eerder werd gezegd dat ze alle pistes openhouden. Dus of de man onwel werd, afgeleid werd, maar ook een wanhoopstaat sluiten ze niet uit. De buschauffeur reed in onderaanneming voor de lijn. Daar hoorden ze niks dan goeds over de man, zegt woordvoerder Frederik Wittok.
5: Wij hebben contact gehad met de werkgever van de chauffeur. Men heeft ons daar verteld dat over deze chauffeur werkelijk niks negatiefs te zeggen viel en dat de man een onberispelijke staat van dienst had. En dat het ook zeker en vast niet ging om een beginner, dus iemand met ervaring.
3: De trein reed op het moment van de crash 90 km per uur. De bestuurder probeerde nog een noodstop uit te voeren, maar dat is niet gelukt. Bij het drama vielen 4 doden, de buschauffeur zelf, een begeleidster van 27 en 2 kinderen van 12 en 15 jaar. Nog 5 andere kinderen, van 13, 14 en 15, raakten levensgevaarlijk gewond, maar hun toestand is stabiel. Het drama in Buggenhout is een van de zwaarste ongevallen ooit aan een overweg in ons land. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. De kinderen in het busje zaten allemaal op dezelfde school. Daar openen ze een rouwhoek en een rouwregister. Dat doet ook de gemeente Buggenhout. Je hoort de burgemeester Geert Hermans.
6: Wij zijn bijzonder aangeslagen als lokale gemeenschap. Een kleine gemeente van iets meer 15.000 inwoners. Ja, dat is onwezenlijk. Ik heb daar net ook een bezoek gebracht naar de school. Ik heb daar met verschillende leerkrachten ook gesproken. De verslagenheid is enorm.
3: Ook de provincie Oost-Vlaanderen opent een rouwregister in het provinciehuis in Gent. Heel wat politieke leiders uit binnen- en buitenland betuigden al hun steun. Iran heeft een Amerikaanse drone en een gevechtsvliegtuig beschoten. De drone zou daarbij neergehaald zijn, dat melden Iraanse staatsmedia. Er geldt op dit moment nogthans een staakt het vuren tussen Iran en de VS en er zijn ook vredesonderhandelingen aan de gang. Maar volgens de Iraanse buitenlandminister schendt de VS de wapenstilstand ook, onder meer door aanvallen op Iraanse handelsschepen. Sport, de Deen Jonas Vingegaard heeft de 16e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn 4e ritzege al, ook de 4e bergop. Vingegaard arriveerde solo en verstevigt zijn leidersplaats in het klassement. De Giro eindigt zondag. En het nieuwe dagrecord voor 26 mei staat op 30,3 graden. Dat is de hoogste temperatuur die het KMI vandaag kon meten in het officiële meetpunt in Ukkel. Vanmiddag gingen ze daar al over het oude dagrecord van 29 graden rond uit 1985. Vanavond blijft het nog lang warm, daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden, donderdag en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt wel de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Iets koeler ook, bij zo'n 25 graden.

Welkom terug in het tweede gedeelte van Unchained Melody, een programma samengesteld en gepresenteerd door Martijn de Reijer.

Voor Nina Simone zat het in de Sakkos. My Baby Just Cares For Me. De bedanking die kwam van G. Vincent Edward Thanks. You.

0: muziek uit onze jeugd, dat hoor je nog op Radio Minerva. Dit waren Mac en Katie Kisson met Sugar Candy Kisses. En daarvoor ook zo'n goede oude trouwe, Crispy en Sint-Peters met Pied Piper.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En ja, wij krijgen weer een nieuw steunend lied uit Sterrebeek, R.V. de Keukelare. Hij vroeg een nummer van Johnny Cas en ik geef hem ook een nummer van Johnny Cas.

Cotton Fields door Johnny Cash. Speciaal voor ons nieuw steunend lied uit Sterrebeek, Erve de Keukelaren. Hartelijk dank, blijf genieten van onze muziek. Het zal u niet storen.

Rina Pia, die was er met het deuntje Er speelt een orgel in de straat. En ook Johnny Hallyday kon niet laten om te coveren. Hij bracht Hey Joe.

Eddie Gourmet, zij kon het ook niet laten. Zij zong over Amor. De accordeonvereniging De Nachtegaal uit Edegem geeft een concert onder de noemer Een muzikale avond aan het water. Je wordt meegevoerd op de golven van muziek. Zoals het water stroomt, zoals het beweegt, ook muziek. Soms rustig, soms kabbelend, soms wild en meeslepend. Het concert gaat door op zaterdag 30 mei om 20 uur in de zaal Ons Nest. Jacob de Rorestraat 4 in Edegem. De inkom die bedraagt €12,50. Meer info is te verkrijgen via hun site www.denachtegaal.info.

Ja, problemen, hè. Het komt overal voor. The Fortunes, You've Got Your Troubles. En ook de Everly Brothers, die waren zeer blij met hun Bye Bye Love.

Ja, onze Fats, hij is toch ook zo'n superster, zo'n goede zanger. Wel, hij komt regelmatig bij ons op bezoek. Hij was er met Jambalaya. En ook B.G. Thomas, die was van de partij met Hook It On A Feeling.

Zo, ik ben uitgezongen, maar geen nood. Achter mij zit al klaar Fred Medley voor de muziektrein te presenteren. Ik dank jullie voor het luisteren. Wij met deze twee clippers gingen wij daaruit met Elton John en Nikita. En ook Julio Iglesias met Un Canto a Galicia. Tot volgende week. Bye bye.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Heel Vlaanderen leeft mee met de slachtoffers van het drama in Buggenhout. Dat zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen, die bloemen ging neerleggen op de plaats van de ramp. Diependalen is ook persoonlijk geraakt, zegt hij.
3: Iedereen, maar zeker mensen met kinderen, ouders, die willen dat als hun kind 's morgens met de fiets naar school zien gaan, of op de bus stappen, of op de trein, of wat dan ook, ja, dat die een dag veilig zijn. Maar dit doet die ongerustheid die ik ook heb als ouder wel heel tastbaar worden. En dat is dus iets heel moeilijk om mee om te gaan.
2: Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir heeft de getroffen school bezocht en er gepraat met de directie. Een schoolbusje werd vanmorgen op een gesloten overweg in Buggenhout gegrepen door een trein. Er vielen 4 doden en 5 zwaar gewonden. De NMBS laat weten dat het treinverkeer tussen Dendermonde en Lonterzeel vanavond opnieuw op gang komt over één van de 2 sporen. Er woedt een brand in de haven van Zeebrugge. Er hangt een grote rookpluim, mogelijk door een container die in brand vloog. Meer informatie is er nog niet. Er zat geen asbest in de rook bij de zware brand van gisteren in een textielfabriek in Tubeke in Waals-Brabant. Dat laat de gemeente weten. Scholen en crèches bleven daar vandaag nog uit voorzorg dicht. Morgen gaan ze wel weer open. En een serieuze domper voor Alexander Bloks op Roland Garros. Hij moet forfait geven voor zijn wedstrijd in de tweede ronde door een enkel blessure. Bloks verzwikte zijn enkel op training. Hij is 21 en maakte zijn debuut in Parijs. Vanavond blijft het nog lang warm. Daarna volgt een vrij heldere nacht. Minima rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden.

Hele goede avond en welkom bij de Muziektrein. Wij zitten hier in zomeroutfit, zolang dat het nog kan. En wij begonnen deze Muziektrein met La Saison Française, gebracht door BZN en net gehoord Pour un Flirt, Michel Delpech. Tot 1 uur hebben wij ze weer meegebracht. Onze vrienden van het West-Vlaamse Mingelt, Fentek wordt onder andere iemand die een dubbelhit gaat verzorgen. We hebben het beste van eigen bodem en we besteden ook weer aandacht aan Antwerpse muziek. En in dat kader kleuren wij omstreeks 8:45 in deel 2 van dit programma Buiten de Lijntjes van het Muzikale Fatsoen. En voor de rest natuurlijk die gouden herinneringen uit lang vervlogen en minder lang vervlogen dagen. En die ene herinnering, die is al een beetje zoeter dan de andere. MUZIEK

Even rustig aan met Nino en Sweet Memories. En, u weet het, tot 10 uur in uw radio De Zomerkolder. Tot 10 uur, alle remmen los.

Umberto, Tozzi en Gloria. In augustus zenden we weer de Radio Minerva Top 1000 uit. Een hele week lang hoor je dan de favorieten gekozen door onze luisteraars. Ook jij kan je stem laten gelden. Vanaf nu kan je alvast stemmen op jouw muzikale helden en dat kan via onze website. Je mag zoveel keer stemmen als je wil, maar let op, je kan maar één keer op hetzelfde liedje stemmen.

Ben Booth en Everything I Own. En nu dubbel hit van Rob de Nijs. Eerst het uitgelaten Ik Wil Je en daarna het zeer emotionele Zo Zal Het Zijn.

Al Jarreau en Lean On Me. De accordeonvereniging De Nachtegaal uit Edegem geeft een concert onder de noemer Een muzikale avond aan het water. Je wordt meegevoerd op de golven van muziek. Zoals het water stroomt, zo beweegt ook muziek. Soms rustig, soms kabbelend, soms wild en meeslepend. Het concert gaat door op zaterdag 30 mei om 20 uur in de zaal Ons Nest. En dat vindt u aan de Jacob de Rorestraat 4 in Edegem. De inkom bedraagt €12,50 en meer informatie, dat kan je krijgen via de site www.denachtegaal.info.

0: Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Zo werd het exact 8:15.
1: Beste luisteraars van Radio Minerva, hier is...
2: Het Vlaamse Mille Ventekoor, behouden!

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Heel Vlaanderen leeft mee met de slachtoffers van het drama in Buggenhout. Dat zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen, die bloemen ging neerleggen op de plaats van de ramp. Diependalen is ook persoonlijk geraakt, zegt hij.
3: Iedereen, maar zeker mensen met kinderen, ouders, die willen dat als hun kind 's morgens met de fiets naar school zien gaan, of op de bus stappen, of op de trein, of wat dan ook, ja, dat die een dag veilig zijn. Maar dit doet die ongerustheid die ik ook heb als ouder, wel heel tastbaar worden. En dat is dus iets heel moeilijk om mee om te gaan.
2: Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir heeft de getroffen school bezocht en er gepraat met de directie. Een schoolbusje werd vanmorgen op een gesloten overweg in Buggenhout gegrepen door een trein. Er vielen 4 doden en 5 zwaar gewonden. De NMBS laat weten dat het treinverkeer tussen Dendermonde en Londerzeel vanavond opnieuw op gang komt over 1 van de 2 sporen. In het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn meerdere doden gevallen toen ze verfrissing zochten tegen de hitte. In de UK verdronken 4 tieners. In Londen haalden ze 35 graden, dat is daar nog nooit gebeurd zo vroeg in het jaar. In sommige delen van Frankrijk steeg het kwik zelfs tot 39 graden. Daar vielen al zeker 7 doden, van wie 5 die verdronken. Op heel wat Franse stranden staan ook nog geen redders. Hanne van de Winkel is meteen uitgeschakeld op Roland Garros. Ze verloor in de eerste ronde van de Amerikaanse Madison Keys, dat is de nummer 19 van de wereld, in 2 sets, 6-3 en 6-0. Van de Winkel is 22 en de nummer 99 van de wereld. Het was haar debuut op het hoofdtoernooi van een Grand Slam toernooi. Vanavond blijft het nog lang warm, daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden.

Patti Page en Mockingbird Hill in deel 2 van de muziektrein. Dat begonnen wij met Engelbert Humperdinck en Something's Breaking. Dat u misschien beter kent als Waarom fluister ik je naam nog van Benny Nijman. En ik hou er wel van om u af en toe muzikaal te verrassen. Maar dat is verdomd moeilijk. Want op dat vlak hebben wij hier bij Radio Minerva een aantal collega's die ook van wanten weten. Maar dit is misschien toch nog een muzikale verrassing. Davy DeLamo, La Paloma.

0: Vicky Carr en It Must Be Him. En in onze regio was het afgelopen 3 dagen koersplezier met de Port Epic. Zondag dan mochten de vrouwen hun beste beentje voorzetten. Gisteren waren de elite mannen aan zet. En zaterdag, toen was het voor de wielertoeristen. Minerva.
1: De muziektrein gaat ontsporen met Catastrofe.

Een jaren 80 geluid op uw radio met June Lodge en Prins Mohammed, Someone Loves You Honey. En nu neem ik je mee naar ons eigen landje, naar 2005. De doorbraakhit voor Laura Lynn. Je hebt me 1000 maal belogen.

Sabrina Tak, beter bekend als Laura Lynn. En wij blijven nog even in ons eigen Vlaanderlandje hangen met Ruth McKennie en Rocking in the Street. We gaan tempo stevig opdrijven.

Cliff Richard en All My Love. En nu eentje onder het motto: zelfkennis is het begin van alle wijsheid.

0: canon.
1: Songs, niffanongs en ne lumpe kadei.
2: Coffee black,

Elisabeth en Some Broken Hearts Never Mend. En nu gaan wij even de gevoelige snaren bespelen. Met Diana Moore en Mijn Zoon.

En met deze Max Bygraves en When I'm 64 zijn wij helemaal uitgezongen voor vanavond. Daarvoor hadden we nog Francesco Napoli en Baila Baila. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Heel graag tot volgende week dinsdagavond. Geniet nog van het mooie weer en geniet ook zo dadelijk van Coverland met Sis van de Beste. En wij sluiten af met de Sunsets. En je weet, als het even tegen zit, laat de zon in je hart. Heel graag tot volgende week.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De 5 kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na het drama in Buggenhout zijn buiten levensgevaar, dat zegt de federale politie. Journalist Jeroen van der Auwera was de hele dag in Buggenhout.
3: Die 5 schoolkinderen zijn na het ongeval naar verschillende ziekenhuizen in de buurt gebracht. En ze zijn ondertussen allemaal buiten levensgevaar. Zwaar gewond wel, maar buiten levensgevaar. Al moeten we dat nog met grote voorzichtigheid zeggen natuurlijk. Want de kans bestaat natuurlijk dat veel van die kinderen voor een lange revalidatie staan. Na dit toch wel bijzonder zware ongeval.
2: De chauffeur van het schoolbusje had geen strafblad en werd nooit veroordeeld. Het parket onderzoekt wat hem bezielde om door een gesloten overweg te rijden, waardoor het busje gegrepen werd door een trein. Zo komt er een autopsie op zijn lichaam. Journaliste Rosalie Pieters.
4: Volgens het parket zal het toxicologisch onderzoek misschien wel dagen in beslag nemen, dus om te kijken of die man eventueel onder invloed was. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die man iets gekregen heeft, onwel is geworden. Dat onderzoek, het resultaat van dat onderzoek, zouden we misschien morgen al kunnen krijgen.
2: Bij het drama vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen uit Bornem. Ook de weduwe van de bestuurder van het schoolbusje vraagt zich af wat er precies is gebeurd. Zij denkt dat haar man verblind werd door de zon. Journaliste Louise Buquet kon met haar praten.
5: Die vrouw spreekt over haar man als een lieve man die al veel ervaring had in zijn job. Hij deed zijn job al 20 jaar en hij was het ook gewoon om lange afstanden te rijden. Hij gaf toch die indruk dat hij geen mentale problemen had, zegt zij. Hij was ook geen verstrooide chauffeur of zo. En daardoor staat zij ook echt wel voor een raadsel wat er kan gebeurd zijn.
2: De man laat naast zijn vrouw ook 5 kinderen achter. Bijna 7000 Belgen hebben een ticket gekocht voor een van de WK-wedstrijden van onze Rode Duivels. Vooral voor de groepswedstrijd tegen Iran, maar zelfs ook al bijna 700 voor een eventuele finale. Het gaat wel alleen om de kaartjes die fans kochten via de officiële supportersfederatie 1895. Wie tickets kocht via Wereldvoetbalbond FIFA bijvoorbeeld is nog niet meegeteld. Buitenlandse Zaken waarschuwt wel om vooraf te checken of je de VS wel binnen mag. Zo kunnen mensen die kritische filmpjes over president Trump op hun telefoon hebben staan in de problemen komen. Joris Salte van Buitenlandse Zaken.
6: Er zijn veel regels die maken dat je niet binnen mocht in de VS. We weten dat de Verenigde Staten hun regels in die zin verstrengd hebben. Het is hun goed recht om dat te doen. We zullen al niet geïnformeerd worden over het feit dat iemand al dan niet toegelaten is tot het grondgebied. Meestal worden die op het eerste vliegtuig teruggestuurd.
2: Het WK-voetbal start op 11 juni. In het tennis heeft Hanne van de Winkel niet kunnen stunten in haar eerste wedstrijd op de hoofdtabel van een Grand Slam-toernooi. Ze verloor in de eerste ronde op Roland Garros van de Amerikaanse Madison Keys, de nummer 19 van de wereld, in 2 sets, 6-3 en 6-0. Van de Winkel is 22 en de nummer 99 van de wereld. Onze debutant bij de mannen, Alexander Bloks, moet dan weer forfait geven voor zijn wedstrijd in de tweede ronde. Hij verzwikte zijn enkel op training en loopt nu op krukken. We krijgen een vrij heldere nacht en het koelt niet echt af, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien.

dinsdagavond even na 22 uur. Bedankt Fred Melly voor die rit op je muziektrein die ons weer helemaal naar Coverland bracht. En ook vanavond krijgt u weer een 30-tal prachtige versies te horen van nummers die u wellicht bekend in de oren klinken, maar dan helemaal anders. En we openen met 1, 2, 3. In 1965 een soulhit voor Len Barry. De Amerikaanse Jane Morgan, destijds razend populair in Frankrijk, geeft deze poptrack een jaar later een lichte chansonachtige zwier mee.

In 1958 zongen de Everly Brothers de evergreen All I Have To Do Is Dream naar de top van de hitlijsten. De Antwerpse artiest Kid Safari steekt die tijdloze lied over dagdromen in een zacht, modern jasje.

Be Anything But Be Mine is een intense liefdesballet, werd in 1952 geïntroduceerd door Eddie Howard. Soulzangeres Tim Euro maakte er in de vroege jaren 60 een hartverscheurende klassieker van, met haar diepe, emotionele, rauwe stem.

In 1980 scoorde ABBA een gigantisch hit met de break-up ballad The Winner Takes It All. De Franse popartiste Clara Luciani vertaalt het nummer hier naar een uiterst stijlvolle Franse sfeer. Bravo, tu as gagné!

Bob Ballard, How Do I Live, werd in 1997 een wereldhit voor Leanne Rimes. De Australische crossover trainer Kane Alexander giet de song in een Italiaans jasje met een zachte, romantische kroonersfeer. En zo wordt het Kom Vivrij.

Chris Weir schreef in 1996 La Passione voor Shirley Bassey. De Nederlandse Imca Marina smeet haar vrolijk repertoire om en maakte er de hartstochtjes over van een doorleefd Nederlandstalig drama.

Herken maar, Philly Soul Ballad, Didn't I Blow Your Mind This Time, stamt oorspronkelijk uit 1970 van de Delphonics. Soul-legende Patti LaBelle trekt vanavond alle registers open en brengt het nummer met een ongekende vocale kracht.

Feel Like Making Love werd in 1974 een zwoele nummer 1 hit voor Roberta Flack. De legendarische Amerikaanse vocaliste Marlena Shaw voegt aan het origineel haar sensuele jazz-elegantie toe.

Olivia Newton-John's zong ze in 1978 onsterfelijk met de Grease ballad Hopelessly Devoted to You. Maar in deze reimagined uitvoering krijgt de popklassieker een eigen tijdse herwerking vol vocale melancholie.

Rhythm & Blues groep Champagne scoorde in 1981 een wereldhit met hun zachte, soulvolle ballad How About Us. De Nederlandse iconen Anita Meyer en Lee Towers slaan de handen ineen voor een uniek en harmonieus duet.

0: De softrockband Chicago scoorde in 1976 hun allergrootste wereldhit met If You Leave Me Now. Maar in deze warme, ritmische duetversie van Thelma Houston en Jerry Butler ontmoet pop de pure soul.
1: I could

In 1983 zong Leo Sayer de dramatische popballad Have You Ever Been In Love, de hitparades in. De Amerikaanse Cui Harrison eigent zich deze song toe en brengt hem met een warme, moderne country pop vibe.

Heaven is oorspronkelijk een song van Gregory Porter uit de film Fantastic Beasts uit 1922. De zanger Rafael Rivero Terry stipt het origineel en brengt een prachtig Latijns-Amerikaans getinte interpretatie.

En we sluiten dit eerste uur stijlvol af met de jazzstandaard Desafinado, in 1959 gecomponeerd door Antonio Carlos Jobim. Populaire Belgische orkestleider Nico Gomez, vader van Raymond van het Groenewoud, brengt ons naar de klok van 11 met deze zwoele Latin jazz sfeer. Tot zomer.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De vijf kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na het drama in Buggenhout zijn buiten levensgevaar, dat zegt de federale politie. Het parquet onderzoekt intussen wat de chauffeur van het schoolbusje bezielde om door een gesloten overweg te rijden, waardoor ze gegrepen werden door een trein. Een autopsie op zijn lichaam kan duidelijkheid brengen. Journaliste Rosalie Pieters.
3: Volgens het parquet zal het toxicologisch onderzoek misschien wel dagen in beslag nemen, dus om te kijken of die man eventueel onder invloed was. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die man iets gekregen heeft, onwel is geworden. Dat onderzoek, het resultaat van dat onderzoek, zouden we misschien morgen al kunnen krijgen.
2: Bij het drama vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen uit Bornem. De Belgische mijnenjager Primula vertrekt overmorgen naar de Middellandse Zee om deel uit te maken van een permanente NAVO-vloot. Dat meldt onze marine. De Primula kan zo sneller ingezet worden in de straat van Hormuz als dat nodig zou zijn. Het schip keerde onlangs nog terug naar Zeebrugge vanuit de Oostzee. En in Frankrijk komen er 240.000 extra laadpalen bij tegen 2030. 60.000 daarvan zijn supersnelle laders. Dat heeft president Macron aangekondigd. Daarmee zullen er in totaal meer dan 400.000 laadpalen zijn in Frankrijk. Goed nieuws dus voor wie met een elektrische auto naar het zuiden wil. We krijgen een vrij heldere nacht en het koelt niet echt af, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden.

Franse zanger Alain Barrière scoorde in 1964 zijn allergrootste en meest meeslepende hit met Ma Vie. De Belgische zangeres Morgane, onze Songfestival trots uit 1992, brengt dit stukje nostalgie vol overgave.

tweemoedige zaak. Waarom was in 1959 een grote Duitsstalige hit voor Camillo Velgen? De Vlaamse radioster Rina Pia maakte er O Waarom, een breekbare, prachtige Nederlandstalige versie van. Ja.

Our Love is een romantische jazz- en popstandaard uit de late jaren 30, gebaseerd op een melodie van Tchaikovsky. De legendarische Queen of the Blues, Dinah Washington, laat jazz en soul moeiteloos samensmelten in deze prachtige versie.

bossa nova klassieker Corcovado of Quiet Nights of Quiet Stars werd in 1960 geschreven door Antonio Carlos Jobim. Actrice en rappionier Queen Latifah verrast en toont haar liefde voor deze traditionele jazz met deze soepele Engelstalige versie.

Don McLean schreef in 1971 zijn wereldberoemde ode Vincent voor Vincent van Gogh. De Britse soulartiste Lian La Havas zong deze breekbare versie in voor de unieke geschilderde animatiefilm Loving Vincent.

In 1977 veranderde Donna Summer en Giorgio Moroder de popmuziek met de disco-stamper I Feel Love. De Britse popster Sam Smith

Met Weil mein Herz dich nie mehr vergisst, horen we de Duitsstalige versie van Celine Dion's My Heart Will Go On uit Titanic. De Grieks-Duitse Vicky Leandros zingt deze melodie met haar herkenbare, unieke vocale kracht.

Wild is the Wind werd in 1957 voor het eerst gezongen door Johnny Mathis voor de gelijknamige film. Vandaag horen we David Bowie, die in 1976 deze standaard intense en dramatische climax maakte.

All the Way won in 1957 een Oscar in de uitvoering van Frank Sinatra voor de film The Joker is Wild. De Amerikaanse countryzangeres Trisha Yearwood brengt deze klassieker met een indrukwekkende warmte en elegantie.

nummer dat regelmatig terugkomt. Città Vuota is een sfeervolle Italiaanse bewerking van Gene McDaniel's soul song It's a Lonely Town uit 1963. De Franse Helena Cinto brengt dit lied over gemis dat in Italië legendarisch werd gemaakt door Mina.

legendarische soulzanger Otis Redding schreef en zong het hartverscheurende I've Been Loving You Too Long in 1965. De Britse zanger Seal eert zijn muzikale held met een uitvoering vol diepe en emotionele kracht.

Met Just Like Starting Over vierde John Lennon in het najaar van 1980 zijn muzikale comeback en herwonnen liefde. De zangeres Cecilia Henriquez brengt een breekbare en zachte interpretatie van dit meesterwerk.

In 1974 scoorde Niels Sedaka een grote nummer 1 hit met het vrolijke Laughter in the Rain. De veelzijdige Nederlandse Sandra Remer geeft deze internationale popparel haar eigen elegante touch.

En we sluiten deze reis in Coverland af met de instrumentale filmtrack A Man and a Woman uit 1966, gecomponeerd door Francis Lai. De Amerikaanse jazzgitarist Tony Mottola vertaalt de iconische Franse melodie van Un homme et une femme naar lome, warme snaren. Ik hoop alvast dat u van uw reisje door Coverland van vanavond genoot. En zondag hoort u mij terug tussen 2 en 4 met een zondag Minerva. Geen gast deze week, maar niet getreurd, want ik zorg wel voor veel muziek die u wel smaken kan. Nog een prettige nacht en wees lief voor elkaar.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Amerikaans president Trump is perfect gezond. Dat schrijft hij toch zelf op zijn eigen sociale media na zijn jaarlijkse gezondheidscontrole. Trump wordt binnenkort 80 en schept wel vaker op over zijn gezondheid. Maar Amerikaanse media twijfelen toch. Onder meer door de blauwe plekken op zijn handen, vlekken in zijn nek en zijn gezwollen enkels. Mogelijk raakt er de volgende uren meer bekend over de gezondheidscheck van Trump. De verdachte van de moord op een jongen van 11 in Rennes in Frankrijk wilde wraak nemen, omdat het slachtoffer aas om te vissen van hen gestolen zou hebben. Dat hebben de twee, een jongen van 16 en een meisje van 15, volgens de procureur verteld tijdens hun verhoor. Hun slachtoffer werd gevonden met een handdoek rond zijn nek. De autopsie bevestigde dat hij gewurgd is. De twee verdachten hebben dat nu ook toegegeven. Het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak kan nog niet doorvaren naar zijn thuishaven, dat is Vlissingen. Normaal zou dat vandaag gebeuren, maar het moet nog even in Rotterdam blijven, omdat het Nederlandse Gezondheidsagentschap wil dat het schip grondiger schoongemaakt wordt. Wat dat precies betekent, zeggen ze er niet bij. Vrijdag testte een Nederlands bemanningslid nog positief op het hantavirus en gisteren gebeurde hetzelfde met een Spaanse passagier. Het aantal besmettingen staat zo op 12. En Real Madrid kiest op 7 juni een nieuwe voorzitter, dat meldt de club zelf. Het gaat tussen de huidige leider Florentino Perez en zijn enige uitdager Enrique Riquelme. Perez staat onder zware druk omdat Real al 2 seizoenen geen prijs meer pakte. We krijgen een vrij heldere nacht en het koelt niet echt af, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden, donderdag en vrijdag hetzelfde weer.